0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
2: Dankjewel Frans en een goedemorgen. De wegen af met Flitsmeister. Er meldt twee vertragingen. Eentje op de A9, ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. Minuut of 10, 1 kilometer file. Het verkeer wordt omgeleid. En op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Een minuut of 10, 3 kilometer file. De oprit is daar afgesloten. Twee controles gemeld op snelheid. Eentje op de A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 59-1. En op de A27 Hilversum richting Almere. Een flitser bij Almere. Hectometerpaal 115.0.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: De hele zomer lang, elke zonsopkomst.

0: Top 6, Alexandra Stan, Mr. Sexo B.
1: Marijn Oosterveen.
0: Bij Slam op deze mooie donderdagochtend. Althans, mooi. Het valt mee in grote delen van het land een klein buitje. Het is 23 juli vandaag, 2026. Ik hoop dat je goed gaat. Ik heb in ieder geval goed nieuws voor je meegenomen, want hij leeft misschien nog. Bultrug walvis Timmy. En ik moet je even een opfriscursus Timmy geven. 3 maart eerder dit jaar werd hij voor het eerst gezien in een haven in Duitsland. En een week of twee later strandde de bultrug walvis. Hij kwam vast te zitten op een zandbank. Hij kwam vervolgens 4 keer los en toch weer vast op eigen kracht. Het is een enorm dier. Er werden plannen gemaakt om hem te helpen. Meermaals zouden ze een poging doen, maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Een beest van honderden kilo's, dat is nogal een uitdaging. Op een gegeven moment kwam hij los op eigen kracht en werd hij in een drijvend bassin naar de Noordzee gebracht. Waarna hij kwam te overlijden, dachten we. Blijkt uit zijn GPS-gegevens. In mei spoelde er een dode walvis aan voor de kust van Denemarken. En de tracker die walvis bij zich had, wezen erop dat het Timmy was. En had ook wat verwondingen, waardoor het leek alsof het Timmy was. Maar wat blijkt nu, 2 maanden later, ze hebben een DNA-sample gemaakt. Ze hebben een DNA-swap gemaakt van zowel Timmy, die dus vast heeft gezeten op die zandbank, als die DNA-sample van die walvis die is aangespoeld in Denemarken. En het DNA komt niet overeen. Het is dus mogelijk niet dezelfde walvis en Timmy leeft dus mogelijk nog. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Denken wetenschappers. Ze weten het niet zeker, want die walvis had wel de tracker bij zich die ze aan Timmy hadden gegeven. Dus dat is natuurlijk wel gek. Maar het DNA komt dus niet overeen. Dus iemand heeft of een hele grote fout gemaakt bij het afnemen van dat DNA, of die bultruswalvis, Timmy, is dus inderdaad nog in leven. En goed nieuws op deze donderdagochtend. Het is bijna overal bewolkt. Lokaal kan een buitje vallen. Vanmiddag zon, 19 tot 24 graden.

0: Sean Paul, Dua Lipa. No Lie, Slam. Ik kijk in de glazen bol deze ochtend en deze middag. Wederom geen middagspits. Met die zomervakantie heeft dat te maken. Dus het is lekker rustig op de Nederlandse weg. Wordt wel flink aan de weg gewerkt. Daarvoor moet je oppassen deze zomer. Maar voor files en spitsen valt het mee. De Europese Centrale Bank presenteert vandaag waarschijnlijk het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. En dan mogen wij naar verwachting ook stemmen welk eurobiljet wij dus uiteindelijk willen gaan gebruiken. Ze komen met verschillende designs en er mag op gestemd worden. En ik zeg waarschijnlijk omdat verwacht wordt dat de Europese Bank vandaag een persbericht gaat sturen en dat dat bekend gaat worden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De biljetten hadden een upgrade nodig volgens de bank, want de biljetten oogden saai en ouderwets. En daarom komt de Europese Bank met nieuwe biljetten, twee thema's: Europese beroemdheden zoals Beethoven of Europese vogels zoals de ijsvogel. Ja, want als je iets wilt doen aan saaie biljetten, dan zet je daar vervolgens vogels op. Of een foto van Marie Curie of Beethoven. De huidige briefjes met nepbruggen en nepgebouwen zijn al ruim 20 jaar in omloop en worden door veel mensen dus ook echt als saai gezien, blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank. De nieuwe biljetten moeten niet alleen een frisse uitstraling krijgen, maar ook beter bestand zijn tegen vervalsing dankzij nieuwe beveiligingstechnieken. En dat is ook hoog nodig, vindt de Europese Centrale Bank. Die overigens een openbare designwedstrijd hield. Er is gekozen om de nieuwe eurobiljetten vorig jaar openbaar te laten ontwerpen. Dus iedereen mocht een design insturen. En naar verwachting zou eind dit jaar worden dan de eerste biljetten gedrukt. En waarschijnlijk wordt dus vandaag bekendgemaakt hoe die biljetten eruit gaan zien. Ik ben benieuwd, maar we kunnen dus binnenkort stemmen op welk eurobiljet wij het liefst het mooist vinden en het liefst mee betalen. Ja, met vogels en Beethoven en zo erop. Ik moet wel zeggen, ja, ik zelf heb eigenlijk nooit meer contant geld bij me. Ik doe eigenlijk alles op de pin, behalve een tijdje terug. Ja, dat is ook alweer stom. Ik was één keer met wat contant geld op stap en toen heb ik per ongeluk een briefje van 10 in een Dixie laten vallen. Ja, dat was echt balen. Voor 10 euro ga ik niet mijn hand in dat gat graaien op zoek naar mijn briefje van 10. Dus ik heb er 2 briefjes van 50 achteraan gegooid.
1: Nieuw music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Bless. Terms and conditions.
1: Nieuw
2: music. Medusa and Rani. Silence.

0: Destiny Alesso bij Slam. Ik was iets sneller klaar dan ik verwacht had. Zometeen ga je het horen. Grijp jij 's ochtends sneller naar de koffie of thee? Wat zegt dat over jouw persoonlijkheid? De wetenschap heeft het antwoord. Je hoort het zometeen. De Prospa komt eraan. Clooney, free your mind als je blijft luisteren naar Slam.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid...

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Goedemorgen, Slab. Het is exact 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een buitje vallen. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het blijft rustig op de wegen. Wel één vertraging gemeld op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. Door werkzaamheden een kwartier vertraging, 3 kilometer file. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug een minuut of 20, 5 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten en ook dat heeft met werkzaamheden te maken. Nog één vertraging op de A17 en die wordt veroorzaakt door de vertraging op de A16 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder een minuut of 10. Er staat daar 1 kilometer aan file. Controles op snelheid niet gezien. Dus kom je nou flitser tegen? Kun je dat doorgeven aan de studio van Slam met die Flitsmarkten app? Waarvoor dank. Het laatste nieuws van Van de Beek. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Rapper Ali B. zou vanavond iets gaan zeggen op een ondernemersevenement, maar dat gaat niet door. Vanwege de veroordeling van Ali B. dreigde het uit te lopen op een mediaspectakel en daar heeft de organisatie geen zin in. Er komt na dit jaar een eind aan het Kwaku Summer Festival in Amsterdam. Het wordt te duur en er zijn te veel regels, zegt de organisatie. Die bekijkt of het populaire evenement misschien in een andere vorm kan terugkomen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Volgens Iran zijn erbij aan hun kant 2 doden gevallen. Het land valt op zijn beurt militaire basis in onder meer Kuwait aan. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Dankjewel Frans, tot zometeen.
12: Marijn Oosterveen.
10: Grijp jij 's ochtends naar de koffie of thee? Wat zegt dat over jouw persoonlijkheid? De wetenschap heeft het antwoord.

Lady Gaga, Paparazzi Slam in de vroege morgen. Het is 7:08. 23 juli vandaag, donderdagochtend, regenachtige ochtend. De zon gaat vanmiddag schijnen, het wordt 24 graden. Een hele goede morgen. Drink jij liever koffie of thee? Wat is het eerste waar jij naar grijpt als jij uit bed komt? Drink je dan een kopje thee of drink je dan een kopje koffie? Wetenschap heeft wat stereotypes, eigenlijk wat eigenschappen op papier gezet van mensen die liever koffie of thee drinken. Te beginnen bij koffiedrinkers, die worden vaak gezien als mensen die altijd aanstaan. Eerst een bakkie, dan pas praten. Mensen die koffie prefereren houden van tempo, zijn vaak druk bezig en willen dingen gedaan krijgen. No nonsense. Snel, sterk en die koffie zorgt dan voor een soort energieboost voor de dag. En zodoende zouden koffiedrinkers dus wat energieker zijn. Graag dingen gedaan willen krijgen en van tempo houden. En mensen die thee prefereren, die zouden juist meer van die rust en ontspanning houden. Thee staat natuurlijk ook voor dat pauzemomentje, lekker op de bank. Niet omdat ze minder ambitieus zijn, maar omdat ze vaker eerst even willen opladen voordat ze wat doen. En dat zijn eigenschappen die eigenlijk universeel overeenkomen bij mensen die koffie en thee prefereren. Toch zeggen experts dat je favoriete drankje misschien ook minder met je karakter te maken heeft dan dat uit het onderzoek gedacht werd. Vaak is het gewoon, komt het voort uit wat vroeger thuis gedronken werd. In sommige landen draait alles om thee, terwijl koffie in veel Europese gezinnen de standaard is. In Japan en zo. Heb je toch volgens mij altijd, drinkt iedereen thee? Zoals als je de rituals binnenkomt? Ja, dat is misschien niet te vergelijken, maar dan krijg je een kopje thee. De echte winnaar uit het onderzoek blijkt mensen die allebei drinken. Een kopje koffie om op gang te komen en een theetje om later weer te ontspannen. Uiteindelijk gaat de keuze niet eens om het drankje zelf, maar het gaat vooral om het moment dat erbij hoort. Het gaat vooral om het moment dat erbij hoort. Ik ben ineens in een picknickcommercial beland, denk ik. Dat is echt. Uiteindelijk maakt het niet uit wat je drinkt. Het gaat vooral om het momentje dat erbij hoort. Even tot rust komen. En schat, dit is de enige Douwe Egberts pianocover die je kon vinden online op YouTube. En er zit iemand op de achtergrond de computer in. Die zit heel heftig op die muis te klikken. Die kan wel een kopje thee gebruiken, denk ik. Maar je hoort het als allereerste bij Slam. Drink jij graag koffie, dan hou jij van snelheid, tempo. Wil jij graag dingen gedaan krijgen en drink jij thee, dan hou je meer van de rust en ontspanning. En wil je eerst even opladen voordat je aan iets begint. Niet omdat je minder ambitieus bent, maar gewoon omdat je even wil opladen. Je hoort het als allereerste bij Slam. Swedish House Mafia komt eraan. Don't you worry, child. Na The Second Voice. Dit is Let Me Be.

Don't You Worry Child bij Slam. We doen iets vets al de hele zomer lang. Slam Sunsets tussen 8 en 10 geven wij muziek, DJ-sets. Te gekke sets om de dag mee af te sluiten. Om die zonsondergang mee door te komen. Slam Sunsets. Deze week hebben we al sets gehad van Oliver Heldens. Van Superstring, van Medusa. Gisteren Tim van Wert. En vanavond komen in de Slam Sunsets draaien Monocule. Dat is Nicky Romero onder een alias. Dus dat wordt beuken. En Olivier Wijter in de Slam Sunsets. Vanaf 8 uur. Hier op Slam. Bij zijn is meemaken. Te gekke sets voor tijdens de Sunset. Vandaar ook de naam Slam Sunset. Morgen uiteraard ook weer een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. De een en al zomer hier bij Slam. Ja, sterker nog, ik ga nu twee hele dikke zomertracks achter elkaar draaien. Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na komt eraan. En dit is de nieuwste Jamie Jones. Heet State of Mind. En hoor je nu bij Slam.

Peggy Goo. It goes like na na na. Song of the Summer. Ik denk inmiddels 2 jaar geleden. Of was dit vorig jaar? Nee, het is wel iets langer geleden. Peggy Goo. Heerlijk liedje zeg. Blijf lekker. Een hele goede morgen, Slam. Het is, het gaat bijna beginnen. De Slam ochtendshow, zometeen. Jij maakt kans op exclusieve Slam goodies. Als jij nu goedemorgen stuurt in de app van Slam, dan kun je kiezen uit onder andere de House in de Pauze kousen, de Slam Bucket Hat, de Slam Fanny Pack. Goedemorgen stuur eens kans maken op exclusieve Slam goodies. We geven ook een vrije vrijdag weg. Als jij Vrij of Morgan Freeman stuurt in de app van Slam, maak je kans op een vrije vrijdag. En we draaien muziek van Bebe Rexha, Sick Individuals en ook Just Tech om te raam met Turn the Light.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stagelopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire basis in Kuwait aan. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken, en er zijn steeds meer regels. De kijker wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door tot maximaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
18: Yes, dankjewel Jeroen. En dan even naar de weg toe met Flitsmeister. Oh, dat was Frans trouwens. A16 Markbrug Moerdijkbrug, half uurtje, de afrit is dicht. A50 Vaassen Apeldoorn Noord, een kwartiertje. En twee flitsers A7 Witmarsum richting Bolsward bij 108,1. En de A30 Lunteren richting Ede bij hectometerpaal 16,3. Wauw. Hey, wat een super begin van mij, hè? En vanaf hier is de één stijgende lijn.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: De hele zomer lang.

0: deze ochtend jouw kans om Morgan Freeman te worden. Een vrije vrijdag te winnen en zo dus morgen Freeman te zijn. En nu kan je de eerste luisteraar worden. WhatsApp even een goedemorgen. En zoek een cadeautje uit.
1: Oh my god, you guys, it's Bebe Rexha here. And I never thought I'd be waking up to two Dutch guys. Good morning, Anul and Marijn.

0: 7. Wel leuke gasten, die Jonas Blue. Hij heeft nu zijn eerste nummer 1 in jaren in de Slam 40. Met die gekke Edge of Desire. Ken je die nog?
1: Ja.
0: Die was vorig jaar met de zomer uitgekomen. Alleen toen deed hij niet zoveel. Ik weet niet wat daar de reden precies voor was. Want een waanzinnig leuk liedje natuurlijk. Maar dit is nu pas een nummer 1 hit in de Slam 40. En op TikTok gaat hij helemaal viraal. Als die Jonas Blue het echt voor het zeggen had, als grote man ook in de politiek, heeft hij ook een leuk antwoord trouwens. Ik sprak hem laatst.
2: I'd turn the planet into like a nightclub or something crazy like that. And just DJ on the planet all the time.
0: Ja, als hij eigenlijk baas van de wereld was, dan was het één grote nachtclub geweest waar we met z'n allen in leefden. Dat zou de criminaliteit ook wel te goede komen, denk ik.
1: Ja.
0: Yo, heb je trouwens iets gezien van dat tramongeluk gisteren?
1: Ja, ik heb uiteraard op Dumper die beelden gezien. Oh ja, ik weet niet zo goed. Ja, het is natuurlijk blij dat er alleen maar gewonden zijn gevallen. Ja. Niemand.
0: Ja, wel mensen naar het ziekenhuis, heel vervelend natuurlijk. Maar ja, je vraagt je af hoe dat kan in Nederland, toch?
1: Ja. En het is vooral bijzonder, omdat je verwacht een tram die rijdt net als een auto aan de rechterkant. Maar er zitten ineens twee trams op het rechterspoor.
0: Klopt, ja. Was het nou echt een wisselprobleem dan? Of had het iets met de brug te maken? Dat begreep ik. Omdat de brug open stond, moest er eentje wachten. Die ander had dat niet door. En je hebt dan niet zo'n dodemansknop aan boord, lijkt me. Want nou, volgens mij zijn er een hoop.
1: Ja, ik denk wel dat ze dat hebben.
0: Jawel, maar gewoon niet ingedrukt.
1: Ja, maar een tram heeft ook een remweg.
0: Is zo, ja. Maar je zou denken dat de vonken ervan afschieten als je zo'n knop indrukt.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk, volgens mij zit er zand in het remsysteem van een tram. Op het moment dat je dus een noodstop maakt, dan gaat die dus zand tussen de wielen. Want die wielen zijn glad en de rails is ook redelijk glad. Dus zeker dat zie je ook met treinen als die op snelheid zijn en die moeten stoppen. Die stoppen soms 300-400 meter verder dan waar het ongeluk gebeurd is, zeg maar.
0: En als de machinist of conducteur, ik weet niet hoe het heet, als die onwel wordt, dan kan hij niet op die knop drukken. Dus daar moet ook wat voor zijn, toch? Dat als er contact verloren gaat met de bestuurder, dan moet de tram ook uitschakelen, zou je zeggen.
1: Daar is de dodeman voor.
0: Ja, maar hij drukt die knop zelf niet in. Dus hij verliest als het ware contact met de tram. Dus hij drukt iets niet in. En dan gaat hij af.
1: Dat klopt, ja. Maar dat gebeurt ook. Dat is precies het systeem.
0: Ik ben benieuwd of het nu gebeurd is. Dus nee, niet.
1: Ja, maar het is niet. Ik weet volgens mij met treinen dat je om de 30 seconden of zo moet je minimaal die knop indrukken. En als een van de chauffeurs zit te slapen, het zal ongetwijfeld op die tram zitten. Ik weet 100% zeker, er zit zo'n dodemansysteem op een tram. Je moet om de 30 seconden moet je minimaal iets indrukken of je moet je voet ergens ophouden op het moment dat je aan het besturen bent. En als die daar vanaf gaan, dan maakt die een noodrem. Er zal echt wel iets van een systeem in zitten. Dat zit ook in metro's. Het kan niet anders.
0: Heeft iemand het nummer van Erik de Zwart?
3: Een filler is een swingend instrumentaal stukje muziek waar je overheen kunt praten als je een wat langer verhaal houdt.
0: Erik heeft ook verstand van radio inderdaad. Maar eigenlijk had ik Erik de Zwart even aan de lijn moeten hebben. Laten we zijn nummer even opzoeken. Wie weet kunnen we hem nog even vragen hoe dit zit. Want hij is trambestuurder, toch?
1: Erik de Zwart.
0: Erik de Zwart, die rijdt toch op de tram in Amsterdam?
1: Ja, in Amsterdam.
0: Ja, ik zou dit eigenlijk wel willen weten. Maar gelukkig is het niet dodelijk afgelopen in ieder geval. Maar heel vervelend gisteren op de Erasmusbrug. Dat tramongeluk, ja. Onze nieuwe puppypendelaar, Patricia Pai. De zangeres kan niet meer voor haar hondjes zorgen en daarom komt haar ex Robert vaak langs. Opvallend, omdat ze Robert eerst nooit meer wilde zien. Patrice, goedemorgen.
4: Dag, schat.
0: Hey, komt hij alleen voor de hond of ook nog wel eens voor het poesje?
4: Je bent zo seksueel ingesteld.
0: Patricia Pai, dames en heren, goedemorgen. En natuurlijk hebben wij dan nog de langste raar.
5: Stel jezelf even voor, zeg het maar. Wakker worden in de morgen en gelijk slam aan. Het kan niet zo leuk te beginnen. Bakje kwark erachterin, beetje drinken, je pillen en op naar een mooie dag. En mijn naam is Michael.
0: Hey Michael, welkom in de ochtendshow.
5: Hey, morgen.
0: Meteen drinken, pillen erin en kijk, jij begint de donderdag al goed.
5: Ja. Het kan allemaal beter beginnen, maar het is wat het is.
0: Oké. Nou, als je dat zegt, wat staat er allemaal op de planning vandaag? Want je bent er al best vroeg bij, hè?
5: Ja, ik lig met een hernia in een hooglaagbed.
0: Oh nee! Oh, ja. Dan komen we er toch nog achter. Ja, ik durf het niet te vragen. Maar hoe is dat gebeurd?
5: Ja, dat gaat vanzelf helaas.
1: Daar kun je niet van.

0: Nee, dat is een slecht plan, ja. Jeetje, man.
1: Oh, we balen wel.
0: Dat is echt wel heel jammer, ja. Maar gelukkig komt hij elk jaar weer terug.
2: Ja, en hun zijn aan het lopen. En hun hebben lol, dus dat is het belangrijkste.
0: Hoe gaat het met
2: volgend
0: ze?
2: Volgend jaar beter. Ja, goed.
0: Ja, welke afstand doen ze?
2: Ze lopen samen de 30. Mijn dochter is nog jong.
0: Oh ja, ik geloof de jongste is 12 die meedoet dit jaar. Hoe oud is jouw dochter? 11?
2: 14.
0: Oké, nou ja. Dat is wel echt
1: gewoon een prestatie, hoor.
0: Dat is echt een flink applaus waard op die Via Gladiola vrijdag.
2: Ja, hartstikke trots op.
0: Mooi zeg. En hoe houden ze jou dan op de hoogte? Is het elke dag even facetimen?
2: Ook, ja. En via de app van de Vierdaagse ook, ja.
0: Oh, dat is wel leuk. Ja, dan kan je ze helemaal volgen. En dan zien ze zo'n stip die maar blijft liggen. Dat ben jij, helaas. Ja. Man. Heel veel beterschap ook van Slam. En nou, we gaan jou een beterschapscadeautje sturen. Die mag je ook nog zelf uitzoeken.
2: Oeh.
0: Ja, ga je voor de House in de Pauze kousen? Ik kan ze aanbevelen, ik heb ze aan vandaag. De Bucket Hat, die kan ook. Of de Fanny Pack. Nou, die is dan wel handig bij de volgende Vierdaagse.
2: Ik ga voor de Bucket
0: Hat. Oh ja, ja natuurlijk. Nee, dan sturen we die op. Waar mag die heen?
2: Die mag naar Driel.
0: Oké, komt ie eraan, man.
2: Dankjewel.
0: En onwijs veel beterschap van ons. En wens jou... vrouw heet dat, ja. En dochter, heel veel succes met de Vierdaagse.
1: Amen.
2: Dank jullie wel, hè.
0: Oké, man. Heel veel beterschap en een hele fijne dag.

0: Lemon Shade.
1: Getal onder de 1000.
2: Hallo Nederland, dit is Fons. En ik denk dat het getal onder de 1000 666 is.
1: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
3: 73
1: euro.
3: Ja, moet ik toch weer even Marijn erbij halen? We hebben een Excel-documentje, daar houden we ze allemaal in bij wat genoemd is. Hoe vaak is 666 nu genoemd?
4: Vierde keer. En dat is inclusief gisteren.
3: Ja, je bent de tweede op rij, man.
2: Nou ja, goed. Ik denk, ja, weet ik wel.
4: Je vergelijkt ons met duivels.
2: Ja, dat is het.
4: Ja.
2: Dat is het.
4: Dat is het eerste wat in je opkomt als wij bellen.
2: Nou, nee, het eerste wat bij
3: me
2: opkomt is 69.
3: Oh ja, nee, ja, doe die de volgende keer. Je mag vast nog een keer mee. Ja.
4: Die is ook al 4 keer genoemd.
3: Ja, oké, laat maar zitten. Hey, Fons, mooie dag!
2: Ja!
1: Hoi! Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. James Hype, Serotonin.

0: dopamine bom van Kygo daar. De Grand Slam die we echt gaan missen om hier dag in dag uit zo vaak te draaien. En wie hem zeker gaat missen is Julia Maan van de Slammiddagshow.
1: Take me back. Take me back.
0: Zo. Entertainen. Ja, als je Julia stiekem opneemt, dan krijg je nog wel eens wat leuks. Dit is de ochtendshow. Anul op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn. Tot en met 10 uur later de Mixmarathon line-up die wij onthullen. We maken jou Morgan Freeman. We gaan je baas bellen met een leuke smoes. En zometeen...
2: hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Want daar houden wij van bij de Slam Ochtendshow.
0: Zo is het.
2: De top 5 landen met de minste en de meeste narcisten. Dus de inwoners van welk land vertonen de meeste en de minste narcistische trekjes? En Nederland staat in 1 van die 2.
0: Oh! Je pakt het zo mee. Evenals Calvin Harris en Jazzy. Hou Slam lekker aan.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Hey, goedemorgen Slam. Bijna 7:58. Je weerupdate komt van Weer Online. Deze ochtend op veel plaatsen bewolkt. Er valt ook een beetje regen. In de middag wordt het droog, dan breekt de zon weer door. En het wordt een graad of 24. Op de weg is het goed te doen, want vacantione! Alleen op de A16 Zonzeel-Moerdijkbrug 24 minuten, de afrit is dicht. Een kwartier op de A50 Epe en Apeldoorn-Noord, 5 kilometer file. En flitsers op de A7 Witmarsum richting Bolsward bij 108,1. A9 Heemskerk-Haarlem bij 56,6. A30 Lunteren-Ede bij 16,3. En ook opgepast op de A35 Enschede richting Hengelo. Bijkt met de paal 69,1. We pakken het laatste nieuws even mee van het ANP. Frans heeft de headlines in een half minuutje.
22: Goedemorgen.
0: Morning.
22: Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug, eerst moet de schade nog worden bekeken. En tot zover hoofdpunten van het ANP.
0: Hé, maar dan schiet Ali weer zijn doel voorbij, toch? Er is alweer bekend dat er een nieuwe datum komt. Dan komt de media er ook weer achter. Nou, ik denk dat we Ali voorlopig echt niet terugzien op een podium. Maar dat is mijn mening.
2: Amen.
0: De Slamochtendshow, zometeen ga je het horen. In welk land wonen de ergste en de minst erge narcisten? Wat is een leuk vakantieland dus.
23: Arnoel en Marijn.
0: Waar word je nog wel vriendelijk geholpen? Dat hoor je zo in je ochtendshow na een classic van Nelly Furtado. En dit is de nieuwe Calvin Harris.

0: ochtendshow met Promiscuous. Klinkt als een karakter uit die nieuwe Odyssey-film. Als je dat allemaal hoort, Telemachus, Penelope, Odysseus... en dan zou Promiscuous er niet in misstaan, maar dat betekent iets heel anders. Het is 7:50, je hoort de knie van Marijn. Het wordt tijd voor Fysio. Dit is toch ongelooflijk? Dat zijn die microfoonarmen. Waarmee wij elke ochtend van links naar rechts sweepen.
1: Er mag een beetje olie doorheen.
0: Een beetje WD-40 erin, ja. Dat zou wel helpen. De Slam Ochtendshow hier met Disclosure zo. Echt een hele vette Slam Classic. We hebben ook Garrix voor je met zijn nieuwe. En nou, nu een bizar lijstje wat wij tegenkwamen hier. Het is de meest recente lijst, dus het is echt helemaal actueel. Het klopt. Wat zijn de 5 meest narcistische landen? En wat zijn de 5 minst narcistische landen?
1: Ja.
0: Hoe moet je narcisme even simpel uitleggen?
1: Ja, ik moet het even... Narcisme is niet per se negatief, maar...
0: Je vindt jezelf veel belangrijker dan de rest.
1: Ja, jezelf graag laten zien, aandacht zoeken, indruk willen maken... competitief zijn, anderen willen overtreffen of zelfs zien falen. Dat je dat graag wil.
0: Ego's, gewoon grote ego-landen.
1: Ja, dat zijn ook 2 soorten waar deze wetenschappers naar hebben gekeken. Dus bewondering versus rivaliteit. En rivaliteit is in de basis eigenlijk negatief.
0: Waarmee we beginnen eigenlijk?
1: Laten we met de meest narcistische landen beginnen. In 1 van die top 5'tjes staat Nederland.
0: Oh, dus de meest of de minste. Nou, we beginnen met de meest, met op nummer...
2: 5.
1: Zuid-Korea.
0: Ja. Oh, dat is de goede kant.
1: Yes.
0: Oh, dat verbaast me dat ze daarin staan eigenlijk. Oké. Okay.
2: 4.
1: Nepal.
0: Heel klein landje. En dan staan ze toch in zo'n top.
2: 3.
1: China.
0: Ja, die zijn wel vol van zichzelf, denk ik. Dus ze staat ook op elk product wat ik thuis heb, staat ook hun naam.
1: Made in China.
0: Ja, precies.
2: 2.
1: Irak.
0: Ja, hebben zij nou heel veel om zo over op te scheppen dan?
1: Geen idee.
0: Kernwapens.
2: 1.
1: Duitsland.
0: Oh, nou, dat verbaast me dan weer helemaal niks. Nee, tuurlijk. Die Duitsers, ja, oh, wat zijn die trots.
1: Nou, die Duitsers scoren vooral hoog op rivaliteit. Dus die zijn heel erg competitief, willen anderen overtreffen of zelfs zien falen. Terwijl bijvoorbeeld een land als Nigeria of Zuid-Korea, die scoren dan hoger op bewondering. Dus die willen zichzelf graag laten zien en aandacht zoeken en indruk maken.
0: De Duitsers scoren ook erg hoog op lelijke voortuinen, trouwens. Met allemaal van die tegels.
1: Ja.
2: 5.
1: Minst narcistische landen. Op 5, Denemarken.
0: Ja, dat zijn lieve mensen. Jij komt er net vandaan ook.
1: Ik kom er net vandaan. Prachtig.
2: 4.
1: Nederland.
0: Hey, daar zijn we.
1: Nederland, oh nee. 3.
2: 3.
1: Het Verenigd Koninkrijk.
0: Oh, die vind ik ook altijd wel een beetje trekjes hebben, hoor.
1: Ja.
0: Dat ze hierin staan, good for them. Dat is toch iets beter dan ik dacht.
2: 2.
1: Ierland.
0: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja.
0: Daar was mijn vrijgezellenfeest naartoe, een paar maanden geleden. Ja, dat hebben zij wel, ja. Dat hebben zij onwijs, ja. Die moeten wel even laten weten dat jij in Ierland bent. En dat je ook alweer gaat, hopelijk, ja. Ik heb me daar niet heel welkom gevoeld, in ieder geval. Maar dat kan ik mis hebben. Het voelde wel
1: maar
0: zo...
1: Het staat in de top 5 minst narcistische landen, hè?
0: Oh! Ja, precies, dat verbaast me dus. Dat wilde ik zeggen.
1: Oh, okay.
0: Ja, nee, zo moet ik het zien. Ik vond ze niet... Nee. Ik had wel zoiets van, oké, leuk dat je er bent voor een weekendje... en dan weer op rotten gaan.
2: 1.
1: Het minst narcistische land, blijkt uit onderzoek, is Servië.
0: Bij Montenegro?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik denk dat die gewoon weinig hebben om trots op te zijn... om competitief op te zijn. Weet je, als je geen goed voetbalelftal hebt, geen...
0: Nee, inderdaad.
1: Ja, toch is het een mooi land, als je ernaar zit te kijken. Eigenlijk zouden die Serven wel wat meer...
0: Kan je eens omschrijven wat je ziet?
1: Ja, ik zie mooie gebouwen, mooie oude gebouwen, kastelen, mooie natuur. Ik zie de tempel van de heilige Sava, zie ik, op Google. 4,9 ster. Gratis kun je daar naartoe ook.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, boek maar vast, alsjeblieft.
1: Reisadvies, nog even kijken. Kleurcode is groen. Dat is een hele goede vakantie.
0: Mag je naartoe, oké. Okay. Kijk aan. En de barbecuecijfer, is die er ook?
1: Barbecuecijfer?
2: 1.
0: Oh, nou, hey, we gaan allemaal naar Servië, jongens.
1: Maar 1 is toch niet goed, een barbecuecijfer?
0: Als je dat aan Piet Paulusma had gevraagd, dan was het een waardeloze barbecuecijfer. Maar goed. Hey, bijna weekend, joh. Wij hebben ook een melige ochtendshow hier. Laat ons. We gaan jou Morgan Freeman maken later. We krijgen allemaal appjes binnen van mensen die een vrije vrijdag willen. Je kan er nog even bij. We gaan rond 9:30 een belletje plegen naar een leidinggevende in Nederland. Dus app Morgan Freeman als jij Morgan Freeman wil worden. Dit is je kans.

0: Helemaal een opleving door die Odyssey-film, hè? Waarin die man dus 10 jaar terug naar huis moet zien te komen. Binnen 10 jaar in die nieuwe Odyssey-film. En dan heb je allemaal van die edits van zijn vrouw met dan dit nummer eronder. Where's my husband? Ja, via TikTok weer helemaal terug. Ray dus gedraaid bij Slam. Excelsior, de voetbalclub, is vandaag jarig. 124 jaar oud geworden. Nou, 124 hoeraatjes doen. Hoera! Hoera!
1: Hoera!
0: Hoera! Laat maar. Op 23 juli in 1902 opgericht door een clubje vrienden uit Kralingen. Die samen altijd trapten op Woudestein, zo heet het stadion ook nog. Bijzonder wel, want toen was voetbal echt nog voor de elite. En Excelsior was een van de allereerste arbeidersclubs. Er zijn ook een hoop voetbalclubs genoemd, naar van die Griekse goden, toch? Ajax, Heracles.
1: Ajax is toch vernoemd naar schoonmaakmiddel?
0: Excelsior is vernoemd naar excelleren, heb ik net geleerd. En dan, ja, blaren, stappen maar. Het is de derde dag, de beruchte derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Er zijn inmiddels 17 wandelaars gedisqualificeerd. Dat kan omdat je als militair bijvoorbeeld te weinig gewichten met je meedraagt of sjoemelt met de route.
1: Ja, als je gaat afsnijden.
0: Ik heb ook nooit begrepen waarom die bepakking geen functie mag hebben. Het zijn zeg maar potten en pannen of stenen in de rugzak. Maar het is nooit even een portable DVD-speler of zo. Dat je gewoon iets bij je draagt.
1: Ja,
0: iets,
1: bedoel je?
0: Ja, het is nooit iets waar je iets aan hebt.
1: Nee, maar je mag het er niet uithalen tijdens het lopen.
0: En dat vind ik zo gek. Dat je bij de pauze kan je toch even, weet ik veel, doe je PlayStation 5 in je rugzak. En een tv. En dan heb je toch gewoon een leuke middag. Maar het zijn altijd van die non-dingen. Vandaag de zeven heuvelen dag. Dus nou ja, what's in the name? Daar worden zeven heuvelen beklommen. De Slam Sunsets gaan vanavond verder over precies 12 uurtjes. Dan is het 8 uur 's avonds. Dan hoor je Monocule. Dat is het alias van Nicky Romero. En ook Olivier Wijter met een speciale zonsondergang set hier bij Slam. Dat is vanavond. Dit is nu nog even de Slam Ochtendshow. De laatste die wij deze week maken. We hebben een hele vette track. We hebben zo'n hete track voor je klaarstaan. Marijn, doe maar in de magnetron. Zet hem even aan. Warm hem even voor. Dit is ongelofelijk. Dit wordt zo heet. Zet maar aan. Ja, ja. Oh, kook het heet. Haal hem eruit. Oh, even blazen. Oeh, het is de nieuwe van E.

0: Slam Ochtend Show met Age, Ring My Bell is nieuw. Het is 8 uur en ben jij of ken jij iemand met dit voorwerp in huis? Blijf dan luisteren, de brandweer waarschuwt. Het kan je hele huis in de hand zetten.
1: Oh ja, veel mensen hebben dit voorwerp.
0: Wat het is, dat hoor je zo dadelijk.
1: Twee wielen?
0: Ja, het heeft zeker twee wielen. En deze drie komen er ook aan in de ochtend.
2: Slam, coming up.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwachten dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door tot maximaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Thank you. Nog even die wegen checken. A9 Heemskerk, Beverwijk, een kwartier. Verkeer wordt omgeleid. En op de A16 Zonzeel, Moerdijkbrug, 20 minuten. De oprit is dicht. Nog een best flinke file op de A50 van 20 minuten... bij Epe en Apeldoorn-Noord, 6 kilometer. Flitsers op de A2, Best Den Bosch, 139,1. A7 Witmarsum richting Bolsward, bij 108,1. En de A9 Heemskerk-Haarlem, bij 56,6. A13 Den Haag, Rotterdam bij 6,7. A16 Zevenbergse Hoek, Dordrecht 51,7. A22 Velsen Zuid, Beverwijk 9,3. A28 Bijlen, Hogeveen bij 157,6. En de ene laatste A30 Lunteren, Ede bij 16,3. De laatst gemelde flitser dan, waarvoor dank Slam A35 Enschede Hengelo bij 69,1. Binnen nu en een minuutje, nog minder zelfs, hoor je al Another and Talk to You bij Slam.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One. Van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Anou en Marijn.
10: De brandweer heeft ons gevraagd om jou dit te vertellen. Welk ding dat jij misschien ook wel in huis hebt, kan je huis in een mum van tijd in lichterlaaien zetten? Dat hoor je zo in de ochtendshow.

0: Volgende week neem ik dat boek eens mee wat ik lees. Ik lees nu Becoming Jay-Z. Dat heb ik toen voor kerst gekregen van mijn oma. Dat kwam toen net in die periode dat Jay-Z nogal onder vuur lag. Omdat het toch niet helemaal een heel gezellig mannetje bleek te zijn. Ik ben toch gaan lezen. Ik dacht van, hey, hoe word ik nou Jay-Z? Want Hij heeft wel veel geld op de bank. Ik ben er bijna. Ik kan ieder moment in Jay-Z veranderen. Dus niet schrik als het ineens gebeurt. Okay. Empire State of Mind. Maar dat boek is, het is echt belachelijk. Het is echt eigen pijperij. Ik neem het een keertje mee. Lees ik even een passage voor.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Als een soort Nico Dijkshoorn. Hey, dit is de Slam Ochtendshow, 7:15. We maken even een rapido rondje nieuws met meteen een waarschuwing van de brandweer. Die waarschuwen dat een fatbike met een slechte of beschadigde accu kan veranderen in een soort vlammenwerper. Vooral goedkope, opgevoerde of slecht onderhouden accu's vormen een groot risico. Een fatbike kan binnen enkele minuten een heel huis in brand zetten. De brandweer roept daarom op om alleen goedgekeurde accu's en opladers te gebruiken en een fatbike nooit onnodig binnen op te laden. Ja, ik wist het al lang hoor. Fatbikes zijn hot. Als een fatbike in de fik vliegt, dan is die rook sowieso strawberry ice peach. Er zat nog een vape in. Volgens analisten zijn vouwbare smartphones de toekomst. En Samsung zet daar volop in. Met een nieuwe generatie opvouwbare Galaxy-toestellen wil het bedrijf de aanval openen op Apple, dat naar verwachting later dit jaar met een opvouwbare iPhone komt. Samsung ziet de vouwtelefoon als de volgende grote stap in smartphones. Een toestel dat je openklapt tot een soort tablet. De telefoon van de toekomst kun je dus vouwen. Nou, misschien dat ik dan eindelijk eens dubbel lig gevouwen om al die TikToks die Marijn me de hele dag stuurt. Ja, de telefoon wordt een tablet. En mijn broekzak wordt een soort alfa-tent. En tot slot, na ruim 70 jaar is een Amerikaans militair vliegtuig uit 1952 teruggevonden op een gletsjer in Alaska. Het toestel stortte neer tijdens een trainingsvlucht, waarbij alle 52 inzittenden om het leven kwamen. De ramp leidde uiteindelijk tot hele nieuwe veiligheidsregels voor militaire vliegtuigen over de hele wereld. Door het smelten van het ijs zijn nu grote delen van dat wrak weer zichtbaar geworden. Ja, en ik moet het zeggen, nog steeds zou ik liever op deze vlucht hebben gezeten dan een Ryanair-vlucht. We spraken een van die ontdooide militairen over wat er gebeurd is. Ja. Oh, wauw. De automatische piloot is onwel geworden. Ik wist helemaal niet. Ik had geen idee dat dat kon, joh.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Klinkt net als Melissa als ze wakker wordt. De Slam Ochtendshow. Ik ga gauw muziek draaien. Misschien hoorden ze dat. De Mix Marathon Track of the Week is keihard. Van Armin van Buuren deze week. Ook Clean Bandit komt er nog voor je aan. En dit is John Summit. Come follow.

en dit is de line-up. Het is een onwijze eer om hem als eerste aan jou te mogen onthullen. Morgen vroeg om 6 uur de beste set van vorige week. Nog een keer in die replay. Wat wil je nog een keer horen? Stem later vandaag in de story. @slamofficial op Insta. Morgen vroeg 7 uur, Dark Mass. Dat klinkt al gezellig, hè? Om 8 uur, ja, the man of the moment. De nummer 1 in de Slam 40, Jonas Blue. En om 9 uur, Sam Veld. Om 10 uur, Eden Prince. Om 11 uur, Motive. En om 12 uur, Mix Marathon Request. Dan draaien we alles uit elk dancegenre dat jij maar wil horen. Dus ga een keer voor drum and bass en hardcore. Let's go. Om 1 uur, Mr. Belt en Weasel. Om 2 uur, Genesee. Hallo. 3 uur is voor Marco Lies, Lies. En om 4 uur, Hugel, Jamaican, Bam Bam en nog veel meer wat eraan zit te komen. Hopelijk ben je er morgen ook weer bij. 24 uur lang. Check de hele line-up op

0: Marathon. Track.
1: Of the week. Oh, wat een brute beuker is dit, hè. Je radio helemaal in de fik gewoon. Armin van Buuren, Here in My Arms.

0: Ik heb een spreuk. Stilte is het mooiste geluid. Ik vind het prima als het gewoon helemaal stil is.
1: Enjoy the silence. Oh, met de Depeche Mode. Armin van Buuren. Hij moet zaterdag weer op de mainstage van Tomorrowland knallen. En volgens mij is dat mainstage tegenwoordig gewoon brandveilig. Dus ik denk dat deze hit het ook wel gaat redden daar. Here in My Arms gedraaid in de Slamochtendshow. Bijna 8:30. Met zo dadelijk.
2: Ja, je gaat het horen. In welke provincie zijn de huizen het smerigst?
1: Eindelijk. Hoef ik niet meer op Funda te kijken. Kan ik gewoon luisteren naar de ochtendshow en weet ik waar dat zo is. En ook de Bauza, Magnetic, komt eraan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Yes, good morning Slam. Het is 8:53. Bewolkt deze ochtend met mogelijk een beetje regen. In de middag droog, dan breekt de zon ook door. Een graad of 24 gaat het worden. Dan nog even naar de Nederlandse wegen. Het is wel rustig, hè? Ja, A9, brug over de zijkanaal C en Velsen meldt alleen 16 minuten. Verkeer wordt omgeleid. En op de A15 Gorkum, Hardingsveld, Giessendam 10 minuutjes. Kwartiertje op de A16 Zevenbergse Hoek, Moerdijkbrug. En 10 minuten op de A37 Zwarte Meer, Duitsland. De laatste A50, 22 minuten bij Epe en Apeldoorn Noord, 7 kilometer. Flitsers op de A2, Best richting Den Bosch bij 139,1. A7 Witmarsum richting Bolsward bij 108,1. En de A9 Heemskerk Haarlem bij 56,6. A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,7. A16 Breda bij 71. En de A16 Zevenbergse Hoek Dordrecht 51,7. A22 Velsen Zuid Beverwijk 9,3. A28 als ene laatste Bijlen Hogeveen bij 157,6. En de A30 tot slot Lunteren Ede bij 16,3. Het laatste nieuws krijg je van het ANP. En meteen daarna de Bauza en Magnetic. Hey Frans.
8: Goedemorgen.
1: Doe je ding.
8: De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Yo, dankjewel. Tot later, Frans.
19: Anul en Marijn.
1: Met zo dadelijk, in welke Nederlandse plek heb je de goorste huizen? Je hoort het zo na de Bauza Magnetic.

0: kwart voor negen. En ja, deze ochtend gaat het gebeuren. We gaan nog iemand Morgan Freeman maken. Misschien ben jij het wel, dan ben je morgen vrij, man. Wil je dat nou? App dan nu Morgan Freeman in de app. Dan weten we dat jij dat wil zijn. Dit is tot 10 uur de ochtendshow, ja. Met Fisher, de Chainsmokers. En dan Anouar Marijn bij je. Er is nieuw onderzoek gedaan. In welke Nederlandse plaats of provincie vind je de goorste huizen?
1: Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk een aanname die ik doe. Dus of die mensen zijn heel efficiënt in het maken, in het schoonmaken, in het doen van de huishoudelijke taken. Of die mensen die gooien er dus met de pet naar. Beide is mogelijk.
0: Ja, want dit is het aantal uur dat Nederlanders schoonmaken in die plekken.
1: Het huishouden. Gemiddeld 9,9 uur per week aan het huishouden. Dat is ruim een volledige werkdag per week. Opruimen, schoonmaken, wassen, koken, weet ik het wat. Verschillen zijn tussen de provincies eigenlijk niet zo heel groot. Behalve bijvoorbeeld Groningen en Drenthe. Die springen er tussenuit wat betreft dat gemiddelde. Dus houd het gemiddelde van 9,9 in de meeste provincies even in je hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Groningers die besteden ruim 14,5 uur per week aan huishoudelijke taken.
0: Zo.
1: Ja, dus die zijn veel langer bezig met koken, met wassen, met schoonmaken. Vooral dat laatste. Heel goed. Drenthe. Dat zeg je zo, toch? Mensen uit Drenthe, die mag je Drenthe noemen, toch?
0: Ja.
1: Drenthe, die besteden slechts 8,1 uur.
0: Dat is onder
1: het huishouden.
0: Ver onder het gemiddelde zelfs.
1: Dat verschil loopt op tot bijna 350 uur per jaar. Dat zijn ruim 9 werkweken in een jaar dat er niet schoongemaakt wordt.
0: Die moeten toch ook de hunnebedden opmaken?
1: Ja, maar dat valt niet onder huis natuurlijk. Dus
0: nee,
1: het is wel
0: is
1: binnen de muren van het eigen huis wat daar gebeurt.
0: Maar je hebt het dus ook over koken, de was doen, dat valt allemaal onder
1: bij. Maar ja, kijk, wat ik zeg, of die Drenthe doen het heel efficiënt, alles. Dus het koken, of ze koken niet. En doe gewoon een maaltijd van de supermarkt.
0: Een broodje bal bij de pomp.
1: Bijvoorbeeld.
0: Hey, maar laat even weten als je uit Drenthe komt of jouw huis goor is. Stuur even een foto.
1: Komen.
0: Ik wil een foto.
1: Gezinnen met jonge kinderen, mensen met huisdieren en bewoners van grotere woningen zijn over het algemeen meer tijd kwijt. Wat dat betreft is dan een open deur die ingetrapt werd bij het doen van dit onderzoek.
0: Nou, lekker dan. Is die deur ook nog een stuk.
1: 65-plussers besteden meer tijd aan het huishouden, bijna 12 uur per week. En de jongeren onder de 34 minder dan 9 uur per week. Die zitten dan weer onder het gemiddelde. Schoonmaken kan voor veel mensen ook positief werken, is eigenlijk de strekking van het onderzoek. Dus doe het misschien wat meer. Het geeft meer controle, het vermindert stress en het kan zorgen voor meer mentale rust.
0: Hoe vaak maak je bijvoorbeeld je bed schoon?
1: Mijn bed?
0: Ja.
1: 1 keer per week.
0: 1 keer per week?
1: Ja.
0: Netjes. Ik wel in de 2 weken wel, hoor. Nee, man. Doe even normaal. Doe even normaal. Ik denk als je nu de app loslaat van hoe vaak mensen hun bed verschonen, je weet niet wat je ziet.
1: Nee, ja, maar
0: ik denk dat mensen het wel om de 3 weken
1: zeker.
0: Doen.
1: Er zijn echt wel mensen die dat. En in mijn studententijd was het ook eens in de maand. Vond ik ook prima. Maar je verliest per nacht of zo verlies je misschien wel 1 liter vocht of 1,5 liter vocht. En dan lig je met z'n tweeën in bed. Dan verdampt er dus een liter vocht.
0: Ja, ik vind het dat van die non-feitjes.
1: Dan komen die van die bedwansen en van die huisstofmijten.
0: Man, dit zijn van die klote feitjes. Je hebt toch ook dat je haar groeit eigenlijk elke dag 1 kilometer. Als je alles achter elkaar zou leggen, van elk haartje. Ja, doe even normaal. Dit zijn van die feitjes waar je helemaal niks mee kan.
1: Ja, letterlijk, huisstofmijten is hartstikke vervelend.
0: Nou, bedwansen moet je niet hebben.
1: Die komen ook niet zomaar. Die moet je dan meenemen. En dat heeft ook in de basis niks te maken met hoe vies of schoon jouw dekbed is. Maar een huisstofmijt bijvoorbeeld wel.
0: Ja.
1: Daarvoor moet het gewoon 60 graden gewassen worden natuurlijk, die shit. Ja.
0: Ik zie dat weer binnenrollen in de app. Ja, hier moet je kijken joh, hoeveel mensen hun bed schoonmaken. Ook allemaal audio-appjes. Ja, die durf ik niet meer af te spelen op Slam, op de Bonnefoy. Die ga ik eerst even
1: mensen vinden jou vies.
0: Mensen vinden mij vies.
1: Ja.
0: Maar ik kom helemaal niet uit Drenthe. Ik kom uit Nimmer.

moeten we het nog even hebben over de Chainsmokers. Vorig weekend op Tomorrowland op de mainstage deden ze hun andere grote hit, Don't Let Me Down, maar dan wel even een paar versnellingen erbij. Don't let me down.

0: Chainsmokers graag horen, als ik eerlijk ben. Wat een softe track hebben wij zojuist gedraaid eigenlijk, die Closer.
1: Ja, als je ze naast elkaar zet wel.
0: Er is een nieuwe van Joel Corey, we zijn er helemaal gek op. Ik ga hem nu voor je draaien. Het is

0: zomerhit. Maar wat mij betreft hoort hij zeker in de top 3. Met, ik denk, de Bowser in Natic, Jamaican Bam Bam Hugel en dan Joel Corey. Whisper, zojuist hier in de Slam Ochtendshow. Een heel specifiek nieuwtje, ik weet het. Maar het is wel een van de grappigste verhalen van deze week in Nederland. Gisteren kwam er een aanvraag binnen bij de gemeente van Overijssel. En de receptioniste ging meteen zo van...
1: Nee!
0: Ja, wat daar voor een aanvraag is binnengekomen... ze hebben het er nog over in Overijssel. The Talk of the Town. Wat het is, dat hoor je zo in de ochtendshow.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
9: Big or small. Tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Ufone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo. Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Ja?
20: Echt serieus?
21: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt... die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken... maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden... gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen... die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement... en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende... had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag... die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het nieuws.
0: Frans, wat doe je?
24: Opslijm.
0: Oh. Wauw.

0: smartwatches. Lekker toch?
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anouk.
5: Dit is de ochtendshow die jou morgen vrij kan geven. Wil jij Morgan Freeman worden? App dan nu nog snel Morgan Freeman. Binnen nu en een half uurtje bellen we je baas. Met een goede smoes. Good morning.
4: De Slam ochtendshow.

0: zon schijnt altijd. Soms zit er alleen een wolk voor. Axwell en Ingrosso in de Slam Ochtendshow. Met de meeste muziek. We hebben Taylor Swift, we hebben Bruno Mars in de building. En ook Lost Frequencies.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. We hebben Bruno Mars niet echt in de building. Voordat er allemaal gekke fans komen en dranghekken nodig zijn en zo. Ik heb het MP3'tje gewoon klaar en ik heb er heel veel zin in. Het is 9:12. We maken even een rondje nieuws. De Nederlandse modemiljonair en influencer Samuel Onua is op Mykonos nogal opvallend in het nieuws gekomen. De 26-jarige oprichter van het kledingmerk Icon Amsterdam werd deze week door de politie opgepakt nadat hij poedelnaakt door het centrum van Mykonos liep. Volgens lokale media verzette hij zich ook bij zijn arrestatie en waren er uiteindelijk 3 agenten nodig om hem mee te krijgen. Waarom hij ineens zonder kleding op straat stond is niet duidelijk. Wauw, nou hij zou het wel weten als dit de modetrend van de zomer is. Dit heb ik al jaren in de kast hangen. Nou, of niet eigenlijk. De politie denkt dat Samuel een psychose had. Ikzelf denk dat Samuel een extreme variant had van out of office, baby. Ja, vakantie. Ik ben lekker op vakantie. Ik loop lekker door Mykonos. In mijn blote leuten. Ikzelf ben niet zo fan van rondlopen naakt. Maar oh, naakt slapen, dat vind ik toch zo lekker. Alleen de stewardess begreep me de laatste keer helemaal niet. Een opvallende aanvraag bij een gemeente in Overijssel. Een man wil daar €950 per maand vergoed krijgen voor therapeutische seks. Volgens de man is deze vorm van seks belangrijk voor zijn welzijn en gezondheid. Maar de gemeente heeft de aanvraag afgewezen. De gemeente zegt dat er voor klachten zoals stemmingswisselingen en andere problemen ook andere behandelingen bestaan. De discussie is nu of sekszorg gezien moet worden als een medische noodzaak of als iets wat je zelf moet dokken. €950 aan seks per maand. Ik zeg het niet vaak. Ik zeg het eigenlijk nooit. Maar een vriendin is goedkoper. Ik ben 1 keer naar een sekswerker gegaan en ze bleef maar zeggen small penis, no problem, small penis, no problem. En ik moet zeggen, ik had er waarschijnlijk meer van genoten als ze gewoon helemaal geen penis had gehad. En tot slot, een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen haar mond en tong heeft verbrand aan extreem hete friet. Ze eist een schadevergoeding die tijdens een rechtszaak bepaald gaat worden. Eerder won een vrouw die haar mond verbrandde aan McDonald's koffie

0: deze show van...
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 9:15. Bijna maken we jou Morgan Freeman. Kan je wel een vrije vrijdag gebruiken? Ik dacht het wel, hè. Wij gaan het gratis cadeau doen. Je hoeft geen uren op te geven hiervoor. Je krijgt het van Slam. App nu Morgan Freeman om kans te maken.

0: gaan op zoek naar een beschikbare medewerker. Blijf je even aan de lijn?
1: Goedemorgen, Victoria's Secret.
2: Hey, hallo Victoria's Secret. Mag ik wat vragen?
1: Jazeker.
2: Wat heeft die Victoria te verbergen? Kunt u mij vertellen wat het geheim is van Victoria?
1: Ik weet niet zo goed wat je bedoelt, maar wat is het geheim
2: van Victoria?
1: Maar dat durf ik ook niet te zeggen, joh.
2: Heeft u wel een vermoeden misschien?
1: Nee, want ik heb... mag ik wat vragen? U bent van Slam, denk ik, of niet?
2: We hebben... fijne werkdag.

0: Rage Tomorrowland, waar hij deze dan gaat gooien. Op het moment dat de zon aan het zakken is, de kleurt de lucht oranje. Sta je daar met je biertje van 13 euro. Ja, dat is janken geblazen. Bij Lost Frequencies. Vooraan, Sweet Disposition hier in de Slam Ochtend Show. Het is bijna 9:30 en wil jij een keer zo te horen zijn op de radio?
1: Hallo, ja, ik ben Morgan Freeman.
0: Dan is dit echt je laatste kans om te appen. We maken jou zometeen Morgan Freeman. We bellen je baas met zo'n goede smoes dat je op onze kosten een vrije vrijdag krijgt. En dan ben je dus Morgan Freeman. Appen maar. Go, go, go.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sea

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Goedemorgen Slam, 9:55. Weer update komt van Weer Online. Er zijn wolken, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag gaat de zon doorbreken. Aan de kust wordt het ongeveer 19 graden tot wel 24 graden in de rest van het land. Dan naar de weg, Flitsmeister met de overgebleven files op de A12. Oud-Dijk, Duitsland, een kwartier. A16, Zevenbergse Hoek, Moerdijkbrug, 10 minuten. A37, Zwartemeer, Duitsland, 11. En op de A50, EPA, Apeldoorn-Noord, 17 minuten. A2, een flitser bij Best richting Den Bosch bij 139.1. A7, Witmarsum richting Bolsward bij 108.1. En de A9, Heemskerk, Haarlem, 56.6. A9, Beverwijk, Haarlem, 53.9. En de A10, die welbekende Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, opgepast bij 4,1. A13, Den Haag, Rotterdam, 6,7. A16, Breda bij 71. En de A16, Zevenbergse Hoek richting Dordrecht bij 51,6. A22, Velsen-Zuid, Beverwijk, 9,3. A28, niet gassen bij Assen, richting Bijlen daar bij 157,8. A30, Lunteren-Ede, 16,3. En de A32, Grauw-Heerenveen bij 61,7. De ene laatste A35, Enschede-Hengelo, 69,2. En de A67 sluit hem af, Eersel-Eindhoven bij 5,8. En dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. ANP. En daar is Frans in een half minuutje.
2: Goedemorgen.
1: Morning.
2: De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is terug. Gisteren bleek hij in een vangkooi in de buurt te zitten. Het gaat goed met hem. Als het aan Waakhond Foodwatch ligt, stopt de Efteling met het onbeperkt schenken van frisdrank. Wie een hervulbare beker koopt, kan die door het hele park heen steeds weer vullen. En dat moedigt overconsumptie aan, vindt Foodwatch. Een tegenvaller voor de brandweer in het zuidwesten van Frankrijk. De natuurbrand rond Bordeaux breidt zich sneller uit dan verwacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Yo, dankjewel. Tot later.
3: Arnoel en Marijn.
1: Tot 10 uur de ochtendshow met de meeste muziek en de meeste kans op een vrije vrijdag. We maken jou zo morgen.

0: Twee DJ's mogen we inmiddels zeggen. John Newman, dat is niet alleen maar een zanger. Die staat ook gewoon op main stages. Hij deed nog Parookaville een paar jaar geleden toen ik er was. 2 jaar terug. En ik geloof ook op Tomorrowland. Staat hij gewoon zingend achter de DJ-decks nu zelf. Met Calvin Harris maakte hij die Blame.
1: Oh. Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: Dat gaat wel snel. Zijn we al aan het bellen?
2: Hij neemt niet.
0: Ja, het is echt ongekend hoeveel mensen Morgan Freeman willen. Dit is wel ook zo'n week. Het weer staat een beetje tegen. We kijken allemaal uit naar een lekker weekend. En dan laat het dan net even een langer weekend worden voor jou.
2: Ja.
0: Met die vrijdag vrij. Wij gaan dat regelen. We bellen je baas dan met een epische smoes. En dat kost jou geen uren. Weet je, die smoes is zo goed. Je krijgt die op onze kosten, die vrije dag. Eens even kijken. Wie wil er een vrije vrijdag? Als je geappt hebt, check nu je scherm. Wij zijn het.
3: Maar Leon.
2: Hey Leon, met Anul Marijn van Slam.
3: Bij wie?
0: Koen en Sander.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey.
3: Hoi.
2: Jij had geappt voor de Vrije Vrijdag en wij dachten misschien kunnen we jou een Vrije Vrijdag regelen.
3: Ja, zou fijn zijn.
2: Want wat doe jij voor werk?
3: Riolen schoonmaken.
2: Oh, riolen schoonmaken.
0: Wauw, respect.
3: Ja.
0: En kom je dan wel eens thuis en ruik je het dan nog?
3: Ik ruik het niet meer, de vrouw wel.
0: Oh,
3: tenminste, dat zegt ze.
0: Ja, nee, maar dat kan me goed voorstellen.
2: Maar het is wel heel dankbaar werk. Ik denk dat er weinig mensen die dit zouden willen doen.
3: Ik ben daar heel eerlijk in. Ik heb 25 jaar gewoon op een vrachtwagen gezeten. Ik had het 25 jaar geleden al moeten doen.
2: Maar waarom dan? Omdat het gewoon leuk is of gewoon ontzettend goed verdiend? Of wat,
3: Nee, het is leuk. Geen stress van de klanten uit. Krijg je nog respect?
2: Hmm.
3: Heel anders, er zit niet zo'n druk achter. Tegenwoordig als chauffeur zijnde is het alleen maar file rijden.
2: Ja.
3: Het is nooit goed bij de klanten.
2: Met dit
3: werk is het gewoon van, het wordt gewaardeerd als je wat schoon op hebt geleverd.
2: Ja.
3: En het geeft zelf ook een voldoening.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En wat ik zeg, ja, het is dankbaar werk. Ik denk dat veel mensen er niet voor zouden kiezen, maar het moet wel gebeuren.
3: Ja, klopt.
2: Dus we zijn ontzettend blij dat jij dat doet en dat je daar zo'n plezier uit haalt.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja.
3: Dat doe ik zeker.
0: En waarom wil je dan toch vrij?
3: Genieten bij het weekendje met de vrouw.
0: Ah,
3: altijd
0: ja.
3: Leuk.
0: Ja, goed zo. Ja, je moet het vrouwtje ook echt tevreden houden.
3: Ja, daarom.
0: Hoe ben je dat van plan? Wat ga je vrijdag doen dan of het weekend?
3: Dan is het gewoon lekker met het vrouwtje. Lekker uitslapen. Dan is het daarna gewoon even de boodschappetjes doen. Want die moeten ook gebeuren. En dan is het in het weekend, zaterdag, lekker genieten met de kleinkinderen weer.
0: Ah, wat leuk. Nou, wij gaan ons best doen voor je. Wie moeten we gaan bellen zo? Wie is jouw leidinggevende of planner?
3: Jurgen van Herwaarden.
0: Jurgen, en oké, wat is Jurgen voor persoon?
3: Heel gemoedelijke persoon.
0: Ah, fijn. Fijn.
3: Als je wat vraagt, je kunt alle kanten met hem op.
0: Leuk.
3: Hij probeert ook altijd mee te denken als je wat vraagt.
0: Top, gaan wij even een smoes bedenken, bellen we hem zo... en hoor jij of je Morgan Freeman bent, jongen.
3: Top, zou super zijn, joh.
0: Oké, blijf luisteren naar Slam. De ochtendshow met de meeste muziek en ook de lekkerste, kom ik achter. Bless, Garrix en Nio. Nu

morgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal. Kijk, ik geef sessies en weet je, dan krijg je de vraag, is het ook met happy end? En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, je bent absoluut blij aan het einde, maar ik ga niet aan jouw penis trekken. Dat doe ik niet.

0: meest juicy item van de week. We kijken hier altijd al vanaf maandag naar uit. Jouw vrijgeven op de donderdagochtend. Dan ben je dus morgen vrij, man. Morgan Freeman. En pak je die vrije vrijdag op onze kosten. We doen het wel alleen als het echt helemaal op onze kosten kan, natuurlijk. Wij proberen vrij te regelen voor rioolontstopper, rioolmedewerker Leon. En we gaan Jurgen bellen. Je had iets met Vierdaagse wel in je hoofd,
1: hè? Ja, zeker.
0: Dat is wel actueel. Daar trappen ze misschien sneller in. Een smoes met de Vierdaagse. We gaan bellen. Stilte op de set. Ja, perfect.
2: Jurgen.
1: Dag, Jurgen spreekt met Stijn Vinkerman van de Stichting Vierdaagse Feesten.
2: Hallo.
1: Hallo. Ik bel met een vraag over een van jullie medewerkers, Leon Peters.
2: Ja.
1: Beetje lastig verhaal. Ik bel omdat we Leon willen vragen ons vrijdag te helpen tijdens de Vierdaagse Feesten. Door de enorme drukte krijgen we heel veel meldingen van wildplassers. En nou ja, de rioleringen die worden extra belast. En daarom hebben we extra dicties geplaatst. En hulp nodig bij het onderhouden van de rioleringen volgens de vergunningsvoorwaarden die de gemeente heeft afgegeven. Leon heeft veel ervaring daarin. Dus we dachten misschien kan hij ons eventueel helpen met daarmee vrijdag. Maar hij moet vrijdag gewoon werken. Dus ik denk ik bel u op. Ik vraag of het mag of u het goed vindt dat hij vrijdag ons komt helpen. Dat hij dus niet op werk is.
2: Als hij een vrije dag heeft, wil het maakt voor mij alles.
1: Ja, het lastige, dat zouden we alleen, omdat wij natuurlijk een stichting zijn die dat organiseren, zou ik dat voor hem vervelend vinden. Wij vragen hem eigenlijk om te werken. We hebben ook niet helemaal de budgetten om dat te betalen, zeg maar.
2: Dus
1: ik dacht misschien dat hij daar wat in kon betekenen. Want jullie zouden zeggen, je mag hem een dagje lenen en eventueel een shirtje met bedrijfsnaam of dik het wat erop. Of we kunnen wat regelen. Maar ja, er zijn eigenlijk geen budget. En ik zou het vervelend vinden als we hem een vrije dag moeten laten inleveren. Want hij wil natuurlijk ook gewoon op vakantie kunnen.
2: Ja, dat snap ik. Maar ik kan daar wel zelf niks in betekenen in zoverre dat ik hem daar niet betaald neer ga zetten. Daar gaan we niet in. Nee, dan helaas.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, desalniettemin hartelijk dank.
2: Oké, graag gedaan.
1: Alright, fijne dag. Hoi.
0: Oei. Nou ja, dan moeten we het niet doen. Dan kost het geld.
2: Dat gaan we zeker niet doen.
0: Nee, helaas.
1: Want het vrouwtje is leuk, maar ook niet zo leuk.
2: Maakt niet uit.
0: Nee, er moet ook boodschappen gehaald worden, hoor ik zaterdag. Maar hey, volgens mij, als ik het goed begrijp, dan heb je alsnog een heel leuk weekend voor de boeg met je kleinkinderen.
1: Ja.
2: Oh, dat sowieso. Dat gaat sowieso lukken.
0: Mooi. Nou, we hebben het geprobeerd, maar nee, wij voelden al aan ons water. Als we het niet voor nop kunnen krijgen, dan moet je het niet doen.
2: Nee, dat klopt. Dat loopt dan ook niet.
0: Toch een heel fijn weekend en helaas.
2: Nou, jullie ook in ieder geval bedankt.

0: laatste in de ochtendshow van deze week. Martin Garrix, die morgenavond volgens mij Tomorrowland Mainstage weer gaat doen. En je kan altijd meekijken. Dat vind ik wel te gek, dat je het gewoon thuis kan aangooien. Ik ken vrienden die hebben dan zo'n beamer op een gigantisch doek. En die gaan dan echt het festival daar bouwen thuis eigenlijk.
1: Wow.
0: Dat was stukken goedkoper. Ja. En dan Dixie helemaal vol schijt in je eigen tuin.
1: Maar wel tientje vragen voor water zeker.
0: Ja, precies ja. Hey, Jarno in de ochtendshow er even aangeschoven. Hoe was het gisteren in Nijmegen? Want ik ben nog niet gegaan. Ja. Mijn hometown staat op z'n kop.
1: Ja, ik heb niet meegelopen, maar ik ben wel naar de feesten geweest. Ik heb een blaar op mijn voet.
0: Van de feesten gewoon?
1: Ja, dat stelt dat ook.
0: Je bent bij René Leblanc geweest, toch?
1: Ja, en Rutger van Barneveld. Ik heb ze allemaal aangetikt.
0: Wow.
1: Walter Kroes heb ik ook nog gezien.
0: Oh.
1: Ja, waanzinnig. Ja, jongens, ga er echt heen.
0: Ja, toch leuk.
1: Laat wel de wapens thuis, alsjeblieft.
0: Ja, oh, omdat die krakaka...
1: Ja, daarom. Dat zou ik niet doen. Maar verder is enorm gezellig.
0: Leuk.
2: Vaak een tip, hè? Dus...
0: Ja, al klinkt de schietpartij altijd heel gezellig, eigenlijk, qua naam. Maar ja, dan kom je er en dan denk je, nou, dat is toch niet helemaal.
1: Dit vind ik een hot take, hoor, dit.
0: Oké, is dit het laatste wat ik zeg deze week? Nee.
2: Nou, we mogen naar de
1: misschien kan je nog dommer zeggen.
0: Nee, dat bestaat niet. Het is 3:10 en Jarno zo meteen met al die hits onderweg naar de lunch. En heel fijn weekend alvast.
3: Dit programma, lekker, werd mede mogelijk gemaakt door Therapeutische Sekspraktijk.
4: Henk van Steen. Hallo, Henk van Steen hier. 58 jaartjes jong en ik bied therapeutische seks aan. Ik heb dan ook een boodschap voor de provincie Overijssel. Seks is wel therapeutisch. In ieder geval, mijn praktijk is 7 dagen per week geopend voor vrouwen tussen de 20 en 35 jaar. Neem contact op met 06-43-23-52-1. En stuur een foto staand voor een intakegesprek. Mocht je geen reactie krijgen, dan ben ik druk.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut

0: die het een tikje anders doet.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehesen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het nieuws op Slijm.
5: En dan maakt het 3:10. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En de laatste is de A50 richting Apeldoorn bij Epe. 20 minuten extra. 4 kilometer aan file. En binnen een minuutje blijf hier terug in de muziek met David Guetta. Rihanna komt eraan.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
5: Hele goeiemorgen, donderdagochtend met de beste beats. Met zometeen muziek van Kygo. Take Me Back komt eraan. Ook Prospa krijgen naar David Guetta en Rihanna. Dit is Who's That Chick?

populairste van deze week, Kygo en Take Me Back, hoor je zo meteen. Eerst de man. Nou, laat ik het zo zeggen, de kans is oprecht groter dat een blinde tijdens een potje dart de triple 20 gooit dan dat Drake een sportwedstrijd goed voorspelt. Man heeft echt binnen een paar weken miljoenen verloren. In februari nog verloor hij 1 miljoen dollar doordat hij in had gezet op de New England Patriots. Maar die wonnen niet de Super Bowl. De Seattle Seahawks gingen er vandoor met de winst. Weekje geleden nog, toen had hij $1 miljoen ingezet op de winst van Conor McGregor in zijn comebackgevecht voor de UFC. Wat denk je? Hij verloor. En ook tijdens de finale, $1,5 miljoen had hij gezet op Argentinië. En wat denk je? Spanje ging er met de winst vandoor. Zit je nou ook een beetje krappe kas? Ik heb zo meteen een tip hoe je gratis naar een festival kan. Eerst voor je de man, de myth, the legend zelf, want er moet geld verdiend worden. Dit is One Dance.

populairste track van deze week. Je hoort hem extra vaak. De Grand Slam is voor Kygo en Max McKnown en Take Me Back. Morgen natuurlijk weer een nieuwe Grand Slam. Die hoor je net naar Mix Marathon Request. En het leuke is, in dat uur bepaal jij wat er gedraaid moet worden. We vullen samen de USB-stick van de DJ. En daarover gesproken, morgen is het weer tijd voor het beste gratis festival van de week met een sterrenline-up. Morgen nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Met 24 uur lang de beste DJ-sets. Wat dacht je onder andere morgen van Dark Mass, Jonas Blue om 8 uur al? Sam Veld, Adam Prince, Motive is erbij, Mr. Belt en Weasel. Man die nu hard gaat, Genesee hoor je morgen. Marco Lies, Yugel en de Mix Marathon Chart. Ook nog Nicky Romero, James Hype en ga zo maar door. De hele line-up check je via slam.nl. En ik hoop gewoon morgen dat je ingecheckt bent vanaf 7 uur bij de Slam Mix Marathon. Muziek van Jamilia Superstar komt eraan naar Disco Lines.

0: Alesso en One Republic. En In Your Eyes, hoor die op Slam. Met zometeen muziek van Dua Lipa en misschien wel de beste dance track van het moment komt eraan, als je het mij vraagt, de nieuwe Axwell.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst. Get ready for the OG. All y'all
3: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Het is 3:03. Tijd voor je sleepweerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het gelukkig droog. Vanmiddag kans op de zon, jazeker. De temperatuur schommelt tussen de 19 en 24 graden. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister die meldt nog 2 vertragingen. Eentje op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 16 minuten, 3 kilometer. En de laatste is de A50. Zwolle in de richting van Apeldoorn bij Vaassen. Een kwartiertje, 4 kilometer aan file. En voor flitsers, check je de Flitsmeister-app.
9: Jarno van der Wielen.
8: Nieuwe muziek van Axwell zometeen. Ook de Chainsmokers, Something Just Like This, komen eraan. Naar Bibi Rexha.

En de Chainsmokers en Something Just Like This op Slam. Wist je dat de voorbereiding van de WK Halftime Show meer leek op een bokswedstrijd dan die van voetbal? Jongens, hey, rustig! Ah, met in the blue corner, Justin Bieber. En in the red corner, Madonna. Ja, die twee die hadden het flink aan de stok tijdens de voorbereidingen van de WK Halftime Show. Want ze wilden allebei een prominente rol en namen allebei geen genoegen met een bijrolletje. En wie moest er tussen springen om het allemaal weer te sussen? Natuurlijk onze Messias, de vredestichter van altijd, Chris Martin van Coldplay. Die is ertussen gaan zitten en die heeft gezegd: jongens, ieder krijgt een even groot deel. En Madonna wil het heel spectaculair en Justin Bieber wil dat wat ingetogen. Nou, dat hebben we allebei gezien, toch? En nog steeds, na al die moeite, was de gemiddelde recensie een 4,5. Ja, het was niet heel best, toch? Maar goed. Onderweg na de lunchpauze op donderdag met Dua Lipa zometeen naar de banger van Axwell.

steeds de meest geboekte Nederlandse artiest in het buitenland. Frankie Rizzardo en Shinjuku hoorde je op Slam. En iedereen kijkt altijd maar naar de top. Maar laten we nou eens naar de onderkant van die lijst gaan kijken. Want dit is de minst geboekte artiest in het buitenland. Is ook de goedkoopste artiest op de boekersite. En mag je dan toch een keer...

luistert Slam met Wiz MC en Bees & Honey. En Show Me Love. Nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Houden in de pauze komt eraan. En wist je dat 50 Cent eigenlijk een andere zaak wilde openen in plaats van de snoepwinkel? Je hoort zo welke dan. En

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Omdat we series willen blijven bingen.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
15: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was al een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het nieuws op Slam.
7: 11:03, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A50 richting Apeldoorn bij Epe. 16 minuten extra, 5 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Maar niet getreurd, binnen een minuutje terug in de muziek. De hits van A tot Z. Letterlijk, Ariana Grande en Z. Break Free komt eraan.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
9: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Jarno van der Wielen. Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. En zometeen hoor je welke zaak 50 Cent eigenlijk wilde openen. In plaats van de candy shop. Ook Calvin Harris krijg je de Ariana Grande. Dit is Break Free.

Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Martin Garrix komt eraan, Repeat It. En eerst 50 Cent Candy Shop. En het originele concept was eigenlijk dat hij toch eerder moest gaan opstaan, want de candy shop was er helemaal nooit geweest. Hij wilde eigenlijk een bakery shop openen. De track moest zo gaan heten, bakery shop. Alleen toen heeft een heel marketingsbureau van het platenlabel zitten onderzoeken van wat is nou beter en wat is nou meer radiovriendelijk. Toen gingen ze niet voor de lekkere kadetjes, maar ze zeiden de candy shop en de lollipops, dat is meer radiovriendelijk. Toen heeft 50 heel de tekst moeten aanpassen en zo heeft hij zijn echte brood verdiend met dus een paar lollies.

0: Martha Garrix and Ed Sheeran.
1: Let's go! Boost your summer.
0: En repeat it. Oh, hij gaat weer zo lekker gloeien waarschijnlijk op Tomorrowland. Ik krijg een appje binnen van Rick. Jij bent onderweg naar je maat en dan ga je door naar Tomorrowland. Hè? Je gaat nu al die auto in. Hey, en kijk je een beetje uit naar Martin Garrix of niet?
2: Martin Garrix zal volgens mij een afsluiter worden volgens mij. Dus ik hoop dat hij iets speciaals meeneemt. Die nieuwe plaat, ja, ik hoop dat hij de zanger meeneemt.
0: Ja, want hij had de gitarist van U2, die had hij eerst meegenomen in weekend 1. En jij denkt dat nu Bono komt.
2: Nee, dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn. Dat zou super vet zijn, maar ik denk het niet.
0: We gaan dromen. Ik wens jou in ieder geval heel veel plezier daar, jongen.
2: Hey, dankjewel, man. Dankjewel. Jullie fijne uitzending nog.
0: En dankjewel, jongen. Met regime krijg je nu.

0: Serotonin.
1: James Hype. Serotonin in de ochtend van Slam, die bijna de middag wordt. De lunchpauze van Nederland, de lekkerste lunchpauze van Nederland, komt eraan. Hou ze in de pauze. En vanavond, ja, heb je de Easter Egg al ontdekt in onze programmering? Tussen 8 en 10 gaan we langer door met de beste DJ-set. Nieuwe editie van Slam Sunset. Vanavond hoor je wat erin zit. Of je hoort wat er vanavond in zit. Dat is beter, hè? En ook Another komt eraan.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: 10 minuten over 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is bewolkt, maar op de play in meeste plaatsen blijft het ook droog, gelukkig. En later komt de zon door. Het is 19 tot 24 graden vandaag. Flitsmeister, wel nog een aantal vertragingen. Laten we beginnen op de A9 richting Alkmaar, bij brug over het zijkanaal C. Daar wordt verkeer omgeleid en dat levert je 20 minuten extra op. De A50 richting Eindhoven bij Zeeland, 20 minuten, 3 kilometer. En de laatste is de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Epe, 21 minuten extra, 6 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
11: Jarno van der Wielen.
10: Lekkere classic zometeen van Armin van Buuren.

Armin van Buren, Sharon de Nadel. In and Out of Love. Oh man, die kan je toch gewoon 20 keer per dag horen. En we hebben hem al mogen ontvangen in onze Slam Sunsets. We gaan samen de zon zien zakken in de zee onder de klanken van de beste DJ-sets ter wereld. Slam Sunset met Armin van Buren die we al gehad hebben. Purple Disco Machine heeft er al in gezeten. En vanavond krijg je het alias van Nicky Romero om 8 uur. Monocue een uur lang. En daarna de Jet Rebel van de techno. Maar dan met karakter, heb ik ooit iemand horen zeggen. Oliver Wijter krijg je een uur lang in Slam Sunset. Het leuke is ook, veel van die sets kan je terugkijken op het Slam Music kanaal op YouTube. En dan zie je ook dat het speciaal met de prachtige zonsondergang op de achtergrond opgenomen is. Vanavond vanaf 8 uur weer inchecken voor nieuwe Slam Sunset.

Avicii. En Hey Brother op Slam, waar we weer richting de lekkerste lunchpauze van Nederland gaan. Je kan ze zelfs ook spotten op de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Zelfs daar branden we de hele boel af werkelijk en zorgen we ervoor dat die blaren als sneeuw voor de zon verdwijnen. House in de pauze. Alle genres in de mix komt eraan na 12 uur. Nog muziek van Faithless krijg je naar Tate McRae. Dit is Just Keep Watching.

0: Salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam en Willy William. My oh my, de lekkerste lunchpauze staat op het punt van beginnen. House in de pauze met onder andere deze zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoon quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Tot 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En dat was het nieuws op Slijm.
4: Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt twee vertragingen. Eentje op de A12 richting Den Haag bij Zoetermeer. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En de laatste is de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Epe. 21 minuten extra, 6 kilometer.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

0: Spot, Sia, The Greatest, Don Bresky en ook Lauren Wolf komen eraan binnen een paar minuten. De lekkerste lunchpauze van Nederland is zo terug.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

Dan weer met de lekkerste lunchpauze van Nederland. Maar eerst tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte droge dag vandaag. In de loop van de middag heb je kans op de zon en de temperatuur schommelt tussen de 18 en 23 graden. Flitsmeister meldt nog één vertraging op de A50 richting Apeldoorn bij Epe. Dan moet je even 20 minuten bij je reistijd optellen. Dan in de mix zometeen Ralph Vero, Party People, Lauren Wolf, No Stress en Frankie Rizzardo. Krijg je

How's it?

0: The Greatest in House in de pauze. Zometeen nog een uurtje, alle genres in de mix met Florian Habelink. En wij zijn op veldonderzoek gegaan, hè?
1: Yeah!
0: Yeah! Ja, het was fantastisch gisteren. House in de pauze was aanwezig bij de Vierdaagse feesten. En ook het naprogramma was René Leblanc en Rutger van Barneveld.
2: Ja, dat zijn echt de twee grootste volkszangers van dit moment.
0: Hè? Ja, en daar mogen wij dan tussen staan, tussen die sterrenline-up.
2: Wauw.
0: Ongekend. Nou, je kan het checken op onze socials. Daar hebben we heel veel feest nog neergezet. En House in de pauze is de hele week nog in Nijmegen. Muziek van G-Spot krijg je nu. No comment en een uur lang zometeen erbij.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000...

0: Gucci-discounter.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftans huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis €175.000 meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar zit wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En dat was het nieuws op Slam.
15: En Flitsmeister meldt een paar vertragingen langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 17 minuten 3 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 1 kwartier 6 kilometer. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar 13 minuten.
16: Profiteer van zomers voordeel bij Jorlies. Autoabonnementen, nu vanaf €218, al in per maand. Inclusief rekening en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Autoabonnementen vanaf €218 al in per bij yourlease.nl.
0: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: De jeugd van tegenwoordig.
1: In de pauze.
0: En Shanky tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland gaat zometeen verder met Olly Murs en ook een Duitse man met een snorretje. Het is niet wie je denkt.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ja. Echt serieus?
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18+ speelbewust.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: outlet Ochtend Duitsland.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: het een tikje anders doet.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: House in de pauze.
8: Wees je weer op dates van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. 18 tot 23 graden. En vanavond breekt de zon door en gaat de wind liggen. Langste vertragingen gemeld. Op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 12 minuten 3 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 15 minuten 3 kilometer. En tot slot de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 16 minuten 6 kilometer. Een Duitse man met een klein snorretje. Purple Disco Machine, Substitution, nu in de mix.

Depeche Mode. En Enjoy the Silence. Echt stil is het niet, hè? Ik hou er ook helemaal niet van. Ik word er altijd ongemakkelijk van die stiltes. De mix die dendert aan één stuk door. Dit zijn alle genres in één mix. Hou ze in de pauze met de Pussycat Dolls. Zometeen Bruno Mars met That's What I Like. Prodigy onderweg. En eerst Carte Blanche bij Slam.

tijdens House in the Pause. En dit zijn ook een beetje de tunes die je sowieso gaat horen als je naar No Art Closing Festival gaat. Dat is aanstaande zaterdag in Flevo Park Amsterdam met Another, Maupie, Rossi en Toman. Ik sta nog te kijken voor tickets, maar het is volledig uitverkocht. Gelukkig dat we bij Slam ons eigen festival hebben. Morgen de Mixmarathon en vanavond Slam Sunsets met Monarchiel en Olivier Wijter in de mix. I was 5 and he was 6. We rode on horse.

0: en Pumped Up Kicks. Dat was hem weer voor vandaag. Aanstaande zaterdag weer zo'n dingetje.
1: Ze hebben zo'n dingetje tussen de middag, noemen ze House in de Pauze.
0: En zo lekker je werkdag doorkomen met Snap de Pauze en

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: Scherpe prijzen. Sams.nl. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En dat was het nieuws op Slam.
5: En Flitsmeister meldt vertragingen langer dan 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen, een kwartier, 4 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar 13 minuten, 6 kilometer, daar is de afrit afgesloten. En de A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en de Beverwijken, daar 13 minuten.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
11: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: En warm die vingertjes maar alvast op. Nou, zometeen meepingelen met de Bauza Magnetic. En eerst... Snap. Rhythm is the dancer.

bij Slam. Goedemiddag, het is Florin hier zo bij je op de plek van Thomas van Empelen. Boost your summer. Met de meeste en de beste beats om je werkdag mee door te komen. Al had het niet veel geschild of ik had het volgende liedje wat ik voor je ga draaien niet kunnen draaien, namelijk Rihanna en SNM. Toen dit liedje uitkwam, werd het eigenlijk gelijk in 11 landen verboden. Direct. Je kon het niet luisteren, je kon een videoclip niet bekijken. Vanwege de seksuele dingen die Rihanna zingt in het liedje. Er werd zelfs op de Britse radio een aparte versie van de track gedraaid. Een ja, zogenaamde clean versie. Zonder al de seksuele dingen erin. En een andere titel, Come On.

Hij blijft weinig meer over van de liedjeshow. Er is zelfs een clean versie, zag ik ook op het internet. Helemaal super clean versie. Nou ja. Ja, nee. Nee, precies. Hij doet mij toch maar gewoon het origineel, want stiekem... Houd

0: gaat hij weer.
1: De zomermix uit het niks.
0: Ah, we kunnen wel wat extra vitamine D gebruiken, toch? Als de weergoden het ons niet geven, dan zorgen wij van Slam wel voor wat extra zonnestralen. Hotel Room Service in een dikke zomermix.

0: Bibi Rexha en haar 2026 versie van Insomnia. Ja, ze heeft haar volgende remake ook al klaar liggen.
1: Probably. Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Vertel ze tegen Anouk in de Slam 40 dat ze graag boom, boom, boom, boom van de Benga Boys wil remake. Ik ben toch benieuwd hoe dat gaat klinken. Hey, zometeen.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
7: craving. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: 14:30, dit is Slam met het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking, max 23 graden. En vanavond dan breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En de langste vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Brug over de Zaan, een kwartier, 2 kilometer. Nog eentje op de A8 Amsterdam-Zaandam, de andere kant op tussen Zaanstad-Zuid en Brug over de Zaan, daar 18 minuten, 3 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, daar 12 minuten, 3 kilometer. En de laatste gemeld op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Waassen en Apeldoorn-Noord, daar 14 minuten.
24: Jan Hameling.
23: En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Ed Sheeran komt eraan, Shape of You. En eerst Yugo en Soto.

Alvast een beetje opwarmen voor morgen met de X-Mix Marathon Track of the Week. Jazzy en Invisible. Ik kreeg al een appje van Merco. Groetjes uit het veel te hete Turkije. Maar morgen wordt het nog heter met de Mix Marathon. Nou, morgen is het vrijdag. Betekent bij Slam de beste DJ's in de mix. Met eigenlijk de dikste line-up van ieder festival. Natuurlijk de oude vertrouwde namen zijn er weer bij. Frankie Di Zardo, Nicky Romero, Oliver Heldens, Newtone. Maar ook bijvoorbeeld om 8 uur 's ochtends lekker wakker worden met Jonas Blue. Eden Prince hoor je vanaf 10 uur. 11 uur lekker housen met Motif. En om 4 uur, dit vind ik ook vet. Dit is de man van dit moment. Hij scoort hit na hit. Je hoorde hem net nog met Jamaican Yugle. Komt draaien om 4 uur in de mixmarathon bij Slam. En om 12 uur ja, komen een hoop verzoekjes alweer binnen voor de mixmarathon request. Maar dan gooien we al je verzoekjes in de mix. Dus ga vast nadenken. Welk liedje wil je morgen in de request horen? En vlak na dat requestuur hoor je hun nu weer een uur lang in de mix. Mr. Bell & Weasel. Je hoort ze nu met It's Not Right.

Clem en California Love. Ja, ik ruik het al. Weekend staat voor de deur donderdagmiddag. Heb je weekendagenda al een beetje ingevuld? Wellicht dat je nog naar de Tilburgse kermis gaat, is dit weekend nog de grootste kermis van de Benelux. Of wellicht ben je in Amsterdam te vinden voor No Art. Ja, en over festivals gesproken, Tomorrowland natuurlijk ook dit weekend. Als je erbij bent, kijk even goed om je heen. Wellicht zie je Alexia nog wel. Zij was er vorig weekend op Tomorrowland. Ben toch wel benieuwd bij welke stage zij dan staat, Prinses Alexia. Misschien wel vooraan bij Calvin Harris. Hoor je zo meteen naar Spiller en Sophie Ellis-Bextor.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor €20.000 aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal €40 miljoen waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En dit was het nieuws op Slam.
13: Het is vrij rustig hoor voor de donderdagmiddag. 3 vertragingen die opvallen bij Flitsmeister. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 13 minuten 5 kilometer. De A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar 14 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en De Linne. Daar 35 minuten.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Papa, Wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
16: Hoe weet jij dat?
17: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
18: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.
13: En onderweg naar je weekend met de Grand Slam van deze week. Kygo, Take Me Back, ook Roger Sanchez, Shakira en Burna Boy onderweg. En eerst Regard, dit is Ride It.

Die bij Slam. Ja, nu hoort ze waarschijnlijk dit nog non-stop in haar hoofd. Alle fans in dat stadion. Maar binnenkort is het eerder dit. Ja, Shakira zit er wel een beetje klaar mee. Ze was bijna gestopt met zingen. Waarschijnlijk omdat ze haar rekening opende en zag hoeveel nullen er achter de 1 stonden. Ze wil met pensioen gaan. Ze wil een boerderijtje kopen, stoppen met muziek en gezellig de tijd doorbrengen met koeien, geiten, varkens. Ja, al deze. Al die beesten. Ja, en op zich, ja, als ze het zo een beetje had ingebeeld, dan leek dat WK best wel op dat pensioenleventje wat ze helemaal voor zich ziet. Groot grasveldje. Genoeg beesten om erheen met nou, de Argentijnse paredes natuurlijk. Dus ja, kwam toch redelijk in de buurt. Door de Shakira en Burna Boy, Die Die bij Slam. Met de Kygo, Take Me Back, de Grand Slam. Ook Maupi en Drugs from Amsterdam. En eerst Roger Sanchez. Dit is Another Chill.

Nou, die drugs hebben ze niet meer, denk ik. Nou, vandaag groot in het nieuws. De politie heeft gisteren op het haventerrein in Amsterdam een busje onderschept met daarin 800 kilo cocaïne aan boord. Er zijn nu 5 verdachten aangehouden. Die moeten morgen voor de rechter worden voorgeleid. Niet allemaal 800 kilo cocaïne. Wat een vondst. Een straatwaarde van 40 tot en met 60 miljoen euro. De drugs from Amsterdam, daar zijn ze dus gebleven. Hey, goedemiddag, dit is Slam met BTS zometeen. En eerst Zed en Mary Morris. Dit is The Middle. Take

0: Slam. Met zometeen de DJ met de allerleukste DJ-tag, vind ik. Dat is een klein stukje in een liedje waar aan je kan horen dat een liedje door een bepaalde artiest is geproduceerd. DJ Khaled doet bijvoorbeeld altijd dit.
1: We the best!
0: Ja, en Jason Derulo die zingt altijd zijn eigen naam. Maar de volgende DJ heeft de volgende DJ-tag, moet je horen. Boom! Boom! En welke DJ het is, hoor je zometeen.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
17: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
16: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
17: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
16: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Half 4, het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking, max 23 graden. Vanavond dan breekt de zon door en gaat de wind liggen. Dan de Wegenalf met Flitsmeister. De langste vertragingen vind je nu op de A4. Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. 40 minuten 7 kilometer door een ongeval. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 20 minuten, 7 kilometer. Daar is de afrit afgesloten. En de laatste gemeld op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Daar 18 minuten.
1: Florian Hameling.
0: Met nieuwe muziek van Medusa en de Rani. Silence, zometeen ook Usher met Jij komt eraan. En dit is Prospa.

ging met Clooney. En dat kan je horen hieraan. Hoor je dat? Ah, ik kwam hier vanmiddag achter. Clooney die heeft dus een hele bijzondere DJ-tag. Is een kort stukje in een liedje waaraan je kan herkennen dat een track door een specifieke producer is geproduceerd. Bijvoorbeeld Antoon heeft deze. Oh ja. Ah, dat herken je gelijk wel, toch? Maar Clooney die heeft een wat minder opvallende DJ-tag. Een soort kreuntje. Oh ja? Je hoort het ook terug, een soort kreun in One Question, ook een hit van Clooney. Let op, komt hij aan. Boom! Gewoon random kreunen, dat is de producer tag van Clooney. Dus als je dit hoort, dan weet je, die is geproduceerd door Clooney.

Gisteren verzorgden ze nog de soundtrack van je zonsondergang. Medusa en Silence hoor je. Ze draaiden een uur lang in de Slam Sunsets. En ook vanavond geen misselijke line-up. De Alias van Nicky Romero. Monocule hoor je vanaf 8 uur. En vanaf 9 uur lekker zweven. Een uur lang in de mix bij Slam. Olivier Wijten. We werken naar die Sunsets toe met Clean Bennett en eerst Alesso en Nate Smith.

Dan naar de man die vanavond met een nieuwe muziek komt, Martin Garrix. Doet hij samen met de band U2. Ja, dat is toch een bijzondere collab, al deed ze dat natuurlijk eerder. Ze maakten het EK-anthem We Are The People een paar jaar terug. We are the people we've been waiting for. Oh ja. Out of the ruins, I hate a war. Ah, wel een beetje een vergeten liedje. Maar blijkbaar beviel dat zo goed dat ze opnieuw de studio in zijn gedoken. Nieuwe muziek hebben gemaakt. En dat

Martin Garrix en Love en Matt bij Slam. Maakt het bijna 4 uur, donderdagmiddag. Wellicht de laptopje dicht doen, lekker naar huis rijden. Zometeen met een leuk ABC'tje onderweg. Avicii komt eraan, Bibi Rexha en Kevin Liddell. Oh nee, is met een K. Komt er wel.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Even bollen. Iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En dit was het nieuws op Slam.
11: En Flitsmeister meldt een paar vertragingen langer dan een kwartier. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland. Daar 16 minuten 4 kilometer. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenpleinbrug over de Zaan. Daar 24 minuten 6 kilometer door dieren op de weg. Dan nog de laatste, de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 28 minuten.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
19: Slam.
9: Florian Hameling.
11: En lekker die donderdagmiddag doorkomen met Kevin Liddell. Turn Me On komt eraan, ook Bebe Rexha en David Guetta, Sad Girls. En dit is toch wel de grootste dance-rammer aller tijden, Avicii.

derde etappe. Traditiegetrouw ook de allerzwaarste dag. Hè? De koninginnen-etappe wordt hier ook wel genoemd. Natuurlijk nog geen finish in zicht, want je moet nog een dag. Maar je hebt wel al die tientallen blaren op je poten zitten. Ja, echt respect en nogmaals een applausje. Voor iedereen die hem loopt. En die laatste dag morgen loop je sowieso lekkerder met de mixmarathon op je oortjes. Vanaf 6 uur de beste DJ's voor je in de mix. En vanavond natuurlijk ook weer de Vierdaagse feesten. Ik was gisteren nog even gegaan naar die Vierdaagse feesten in Nijmegen. Waar wij stonden met Slam met House in de pauze bij de Hertogstage. Beetje aan het einde van het centrum. En wie daar ook stond, dat was Rutger van Barneveld. Weet wel, van Zwoele Zomernachten, die volkszanger. Ja, en ik weet niet wat ik zag, moet je horen. Ik hoort hem geen eens zingen. Bizar, toch? Morspits, mensen die gingen stage diven. En ja, Rutger die pakte ook echt daadwerkelijk even zo'n aura momentje. Hij ging gewoon even zo staan. Ik ben de koning van Nijmegen. En goed, dat is hij eigenlijk ook. Hè? Ja, zo stond hij daar op het podium. Rutger van Barneveld, hij is er vanavond niet bij. Wel andere mensen die gratis voor je gaan optreden. Onder andere Idali, Bilal Wahib, Face DJ Ruud, Trobi en de Party Squad. Zij zijn dus vanavond aanwezig op de Vierdaagse feesten. Veel plezier als je naartoe gaat. Zometeen nog even een motiverend liedje doen. Voor die laatste wandelaars die nu nog de finish proberen te bereiken. Voor 5 uur moet dat. Dat lukt wel met Haven. Iron komt eraan. En eerst Topic en Becky G.

Taylor Swift. And I'll write your name. En Blank Space bij Slam. Het is Florian op de plek van Thomas. Daarom gaan we zometeen weer vakantiebestemmingen raden. Eerst wil ik je voorstellen aan een echt Tomorrowland anthem. Ja, ik denk als ik Suno zou vragen, maak een Tomorrowland liedje, dan zou die hiermee komen. Of ja, wel vele malen slechter natuurlijk. David Guetta, Third Party en John Martin. Nieuwe muziek. Dit is Human.

0: Dit weekend weer te horen op Tomorrowland. David Guetta, Third Party en John Martin.
1: Boost your summer.
0: And Human. Het is Florian op de plek van Thomas. Die doet rond de tijd hebben altijd beroepen raden. Door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar goed, bijna de helft van Nederland is op vakantie. Dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik ga je zo meteen verschillende hints geven. En aan de hand daarvan moet je raden naar welke vakantiebestemming ik op zoek ben. En ik geef je nu alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €1800 kosten. En de totale reistijd bedraagt 9 uur en 45 minuten. Alright, zometeen krijg je meer hints. Als je alvast een gokje wilt doen, doe dat via de Slam app. Onder alle goede antwoorden verloot ik de Slam Summer Gadget. En Calvin Harris en Jazzy Satisfy binnen een paar minuten.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Alle vijf geweest, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond dan breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En de langste vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 18 minuten, 4 kilometer. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam, daar 17 minuten, 4 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar 27 minuten, 9 kilometer. Daar is de afrit afgesloten. En de laatste, de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord, daar 19 minuten. We zijn een vakantiebestemming aan het raden. Ik gaf je net alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €1800 kosten. En de totale reistijd bedraagt 9 uur en 45 minuten. Nog een hintje doen dan? Als de mensen daar een drankje doen, is de kans groot dat ze met een blauwe tong eindigen.
7: Florian Hamelink.
6: Naar welk land ben ik op zoek? Drop het via de Slam-app. Tyre Cruise komt eraan en eerst Calvin Harris en Jazzy.

Ty Cruz en Florida. Hangover bij Slam. 10 minuten over 4:30. Florian op de plek van Thomas van Empelen, die altijd beroepen raadt rond dit tijdstip. Maar het is vakantie, dus mij lijkt het leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Gaf je net al een paar hints. Als ik vanmorgen een retourtje zou boeken, zou me dat €1800 kosten. En de totale reistijd bedraagt 9 uur en 45 minuten. En als mensen daar een drankje doen, dan is de kans groot dat ze met een blauwe tong eindigen. Er komen al heel veel goede antwoorden binnen, maar ook heel veel foute antwoorden. Dus ik ga je nog een klein beetje op weg helpen, nog een paar hints geven. Komt-ie aan, een paraplu neem je hier eerder mee voor de zon dan voor de regen. En de laatste hint, een bonus hint. Ik wil hem al lange tijd bezoeken, deze vakantiebestemming. Goed. Weet je welke vakantiebestemming ik zoek? Drop het via de Slam-app. Antwoord krijg je zometeen na Benet. Een beetje portie techno op je radio. Voir sur ton chemin komt ernaam. Eerste nieuwe Sandveld, Into the Stars bij Slam. Hey.

0: Retourtje kost me 1800 euro. De totale reistijd is 9 uur en 45 minuten. Als mensen daar een drankje doen, is de kans groot dat ze met een blauwe tong eindigen. Een paraplu neem je hier eerder mee voor de zon dan voor de regen. En een bonus hint. Ik wil hem al een lange tijd bezoeken, deze vakantiebestemming. Boost your summer. Naar welke vakantiebestemming ben ik naar op zoek? Ja, hij was goed te doen vandaag. Ik zie veel goede antwoorden binnenkomen via de Slam App. Ik ga naar Lars. Lars, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ben je een beetje van het vliegen of ga je liever met de auto op vakantie?
1: Het liefste vliegen, want dat is sneller.
0: Ja, ja, je hebt geen vliegangst.
1: Nee, nee, nee, zeker niet.
0: En wat is het verste land wat je dan bezocht tot nu toe met het vliegtuig?
1: Dat zal Vietnam zijn.
0: Oh, hé, hey, wat grappig. Ik had er over een maandje ook naartoe voor het eerst met het vliegtuig.
1: Oh, lekker.
0: Dat is
1: super
0: echt
1: tof.
0: Een lange zit, hè?
1: Het is een lange zit, maar het is het zeker waar.
0: Oké, nou gelukkig maar, gelukkig maar. Hé, hey, ik was niet op zoek naar Vietnam, maar naar een andere vakantiebestemming. Zeg het maar, waar ben ik naar op zoek?
1: Dat zal zijn Curaçao.
0: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Wanneer wist je het?
1: Bij het drankje voor de blauwe tong was toch wel een hele makkelijke giveaway.
0: Ja, Blue Curaçao natuurlijk. Hè. Krijg je een blauwe tong van.
1: Absoluut.
0: Hey, ben je er ooit eens geweest in Curaçao? Of op Curaçao moet ik zeggen?
1: Nee, helaas nog niet.
0: Staat nog wel op je bucketlist hoor ik.
1: Het lijkt me wel leuk om daar een keer naartoe te gaan. Ja.
0: Kijk, kijk, kijk. Wellicht voor later. Je krijgt in ieder geval alvast de Slam Summer Gadget. Gaan we naar je opsturen, man.
1: Ah, super tof. Dankjewel.
0: Alright. En fijne donderdag nog.
1: Dankjewel. Van hetzelfde.

Flaneris met zijn goddelijke lichaam. Joel Corey en Head & Heart bij Slam. Och, zou ik toch ook willen, zo'n sixpack. Maar goed, met die ene keer per week in de sportschool. Het gaat hem niet worden. Hey, zometeen lekker naar huis rijden met je vrienden van de Slam Middagshow. Patrick en Julia zijn binnen een paar minuten bij je met de beats van Another, Pitbull en James Hype onderweg. Slam, coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ja?
5: Is het echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland... waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld... na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten... en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten... en toen bouwvakkers bezig waren op het dak ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En dit was het nieuws op Slam.
15: Ach Daphne, dankjewel. Het is 5 uur. Zometeen een nieuwe Slammiddagshow. Another komt eraan. En een lekker throwbackie van Pitbull. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 27 vertragingen. Het is niet heel druk hoor. Je merkt dat het vakantie is. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A15 richting Gorkum. Tussen Deil en Arkel, een half uur daar. A16 richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht, daar 35 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, afrit dicht daar half uur. En de A28 richting Assen tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid. Door een auto met pech daar 20 minuutjes. Er wordt op heel veel plaatsen geflitst. Je checkt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
15: Onderweg naar het weekend, onderweg naar een nieuwe mixmarathon. En inderdaad, Sunset zometeen vanaf 8 uur. Maar nu eerst de Slam Mixmarathon met Pitbull zometeen naar Another. En Talk To You. Middagshow bedoel ik, hè.

0: Goedemiddag.
1: We zijn nu weer klaar voor hoor.
0: Slammiddagshow. Woe.
2: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
0: Goedemiddag. We zijn weer klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
3: Patrick en Julia.
0: Ja.
4: Daar zijn ze weer. Hallo en welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. We zijn er weer bij tot 8 uur vanavond. Met een heerlijk goed gevuld programma, zou ik wel durven te zeggen. Onderweg naar het weekend, want het is alweer de laatste van deze week. Joh, het is alweer donderdag. Het vliegt erover, hè. Ik moet even beginnen met excuses maken. Connie is namelijk boos in de Slam-app.
5: Oh jee.
4: Ja, dus bij deze mijn excuses. Ik zei net tijdens de verkeersinformatie dat het rustig is. Dat bedoel ik natuurlijk overal, Connie. Want het is echt wel vakantieperiode. Staat op dit moment 90 kilometer aan file. Normaal is dat nu 500. Gemiddeld gezien. Maar Connie die staat op de A16 en daar staat het helemaal vast, zegt ze. Dat klopt ook, Connie hoor. Richting Breda heb je een half uur vertraging. Richting Rotterdam heb je een half uur vertraging door een dichte afrit daar.
5: Dus oh, oh, oh.
4: Het is niet overal rustig, hè? Dat bedoel ik inderdaad.
5: Connie, we denken aan je.
4: We denken aan je en mocht je ook vaststaan, heel veel succes. Maar gelukkig heb je hier de Slammiddagshow, hè? Hey, laat van je horen via de Slam app rechtsboven in het tekstblonnetje. We vinden het leuk als je even reageert ook op dit programma. Want Jules en ik zijn bijna uitgeluld. Wat hebben we vanmiddag gedaan, joh?
5: Nou, het begon dat ik vanmiddag ging ik naar de Westfield Mall of the Netherlands.
4: Oh ja, jij hebt een leuk klusje gehad.
5: Ben jij daar wel eens geweest?
4: Jazeker, dan kun je heel leuk shoppen.
5: Ja, kan je superleuk shoppen, maar je kan nu nog iets extra's leuks doen daar. Want ik was bij, ja, de wereld,
4: oh nee,
5: is,
4: moet je dit nu ook?
5: De wereld is knettergek, maar goed. Bij de opening van de fotoboot.
4: Ja, dan moet je het wel goed vertellen. Julia doet af en toe van die influence-klusjes.
5: Ja.
4: En ze, heeft nu, ze mocht een fotoboot openen.
5: Ja, ik mocht als allereerste.
4: Ik weet niet wie dat trots op moet zijn, hoor.
5: De fotoboot. Nou, dat was hartstikke leuk.
4: Of zit dit ook bij de duel in? Dat je dit ook op de landelijke radio moet zeggen.
5: Nee, maar dat is gewoon een leuk
4: verhaal. Ja, dat is wel zo. Ja,
5: ja, maar op zich, Pet, jij kent mij. Als er een fotoboot is, moet ik daarin.
4: Ja,
5: ik had van al die foto's die nu aan mijn muur hangen, had ik al een middenklasse auto van kunnen kopen, denk ik. Maar er staat er dus nu één in die mall. Dus,
4: en de eerste die een foto heeft gemaakt in deze nieuwe fotoboot is dus Julia Maan. Kunnen we de foto ergens zien?
5: Op mijn Instagram, @Julmaan.
4: Julmaan, oké.
5: Okay. Ja.
4: Nou, en we hebben vanmiddag twee podcastafleveringen opgenomen. Dus daarom zijn we een beetje uitgeluld. Dat bedoelde ik eigenlijk. Dus ja,
5: de jury,
4: mocht je denken,
5: de
4: wat praten ze krom. Binnenkort een nieuwe aflevering van de Jury Podcast. Dus ga dat ook zeker checken.

0: beuken. Joris, blijf erbij.
1: De Slam Middagshow.
0: Het is donderdag vandaag, de 23e van juli. De aap die weggerend was uit het Beekse Berg is terug. Die is gepakt. Dus dat is goed nieuws. En in Nijmegen is het natuurlijk de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Er zijn weer een hoop mensen die de finish gehaald hebben. Ook een hoop mensen die het helaas niet gehaald hebben. Tenminste, ze leven nog, hopen we. Maar ze zijn niet over de finish gekomen. Hebben we dat meegekregen, joh? Er is veel gaan in Nijmegen de laatste dagen. Vooral s'nachts.
2: Er wordt iets gelopen, volgens mij.
0: Ja, nee.
2: Grapje.
0: Maar er zijn allerlei geweldsincidenten. Er was vannacht weer een schietpartij geweest, volgens mij. Er zijn messteekpartijen geweest. Ergens
2: jongen overleden
0: week.
2: Ook.
0: Jongen overleden. Het is best wel treurig allemaal. Nu heeft de organisatie van de Vierdaagse feesten... die gaat het roer omgooien. Hij heeft geen grote artiesten gaan ze meer aankondigen. Ronnie Flex, Leeuw Kleine, die willen ze niet meer laten optreden. Hij zegt namelijk, er komt bij deze artiesten een te grote massa aan jongeren naar de stad. En dat verhoogt het risico op deze incidenten. Willen we natuurlijk niet deze incidenten keihard koppelen aan deze artiesten. Laten we dat voorop zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo wat hij zegt, dat er heel veel jongeren die kant op komen. Het is best wel treurig natuurlijk, ook voor Ronnie en Leeuw Kleine, dat ze niet meer kunnen optreden daar.
2: Nee, maar waarom... Leer je kind gewoon nou even...
0: Voet je kind op, wil je zeggen.
2: Niet
0: ouder kan er wat aan doen natuurlijk, maar ik
2: waarom is dat nou zo?
0: Ik weet het niet, liefie. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen
2: jammer
0: idee.
2: Nou weer.
0: Het is helaas onderdeel van deze wereld.
2: Maar, en dan is het ook zo'n leuk, lievige event natuurlijk. De Vierdaagse lopen.
0: Ja, het is gewoon
2: een... En dan hoort er een leuk feest bij. En dan de mensen die dan niet lopen, die dan...
0: De lul zijn. Ja. Dus nou ja, let een beetje op elkaar. Denk een beetje om elkaar. Wees een beetje lief voor elkaar, zouden we kunnen zeggen. Maar over feesten gesproken, joh. We hadden vanmiddag met een collega. Of met collega's eigenlijk. Hadden we het over lokale feesten.
2: Ja.
0: Want er begint in één keer een collega, Wouter. Begint over het ossenfeest, zei hij toch?
2: Ja, ossenfeest had hij afgelopen weekend.
0: Nou, alsof ik water heb zien branden. Ik heb hier nog nooit... Wat is een ossenfeest?
2: Een ossenfeest, dat geeft... Ja, dat geef je voor een vriend in je vriendengroep als hij 30 is geworden, maar dan ook nog steeds single.
0: Oh, om te vieren dat je nog single bent of om erbij stil te staan dat het niet gelukt is?
2: Ja, nee, het is wel iets positiefs. Ja, je krijgt dus een feest als je dus 30 bent en nog steeds...
0: Een soort vrijgezellenfeest voor iemand die echt vrijgezel is.
2: Ja.
0: Dat is het, een ossenfeest.
2: Ja.
0: Ja, ik hoorde het dus voor het eerst. En toen waren we met andere mensen hier nog over aan het doorpraten. Toen vertelde iemand dat ze in Brielen, dat is in Zuid-Holland, bij Rotterdam een dorpje...
2: Ja.
0: Daar doen ze kalken.
2: Ja, dat is dan op de nacht van 31 maart op 1 april.
0: Kalknacht.
2: Kalknacht. En wat weet je waarom dat is? Waarom ze dat vieren?
0: Nee.
2: Want op 1 april verloor Alfa zijn bril. Oftewel, Alfa van het Spaanse leger verloor toen Brielle. Net als wij natuurlijk het Leids ontzet vieren.
0: Oh, dat is een leuke fun fact. En dan gaan ze dus, heb ik me laten vertellen, met van die kalkstiften op ramen kliederen. En dan mag de politie gaat achter je aan, maar het is een beetje een bewust kat- en muisspel. Dus je wordt legaal achterna gezeten door de politie. Zo heb ik het me laten vertellen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Maar ze doen dat is eigenlijk wel tot je 15 of zo. Ik vind het wel
0: iets heel erg leuks. Ik zou hier gewoon aan mee willen doen.
2: Ja.
0: Ik wil gewoon een keer voor de lol rennen voor de politie. Kijken hoe ver ik kom. Toch? Dat wil je toch een keer doen?
2: Volgens mij heb je toch een keer moeten doen.
0: Ja,
2: in Rotterdam.
0: Nee. Ik had niks verkeerd gedaan. Nu zeg je het verkeerd. Ho. Je zit me in een hoek te drukken.
2: Nee, ik
0: moest rennen voor de ME. Want die gingen charges uitvoeren. Omdat er heel veel mensen het klooien waren naar een voetbalwedstrijd.
2: Ja, klopt. Ja, jij was
0: ik stond
2: opeens...
0: net in de verkeerde hoek. Ik stond helemaal
2: verkeerde
0: gewoon...
2: Verkeerde plaats voor verkeerde tijd.
0: Precies.
2: Helaas. Ja.
0: Maar wat ik leuk vind, als je nu luistert, kruip dan heel even in de Slam-app. En heb jij ook zo'n feest in de buurt dat niemand verder kent?
2: Ja, of iets wat je misschien met je eigen vriendengroep jaarlijks organiseert. Echt een...
0: Zoiets.
2: Want wij hebben bijvoorbeeld in onze vriendengroep natuurlijk de caloriearme paasbrunch ieder jaar.
0: Wat is dat dan weer voor doms?
2: Ja, dat is een...
0: Een paasbrunch die caloriearm is, denk ik, als ik het zo hoor.
2: Het is eigenlijk een soort rave, dus eigenlijk zeg
0: maar. Ook van die dorpsdingen. Wij hebben bijvoorbeeld, ik kom uit Zuid-Laren, een klein dorpje helemaal boven in Drenthe. Daar hebben we de Oostermoerfeesten. Oostermoer, dan versier je heel de straat. En dan komt er een jury op zo'n wagen. Die komt door alle straten heen. En de mooist versierde straat krijgt een prijs.
2: Ja, leuk.
0: Dat soort dingen. Ja. Dus woon jij in een dorp of een stad of wat dan ook. En heb jij zo'n feest wat alleen bij jou is. Net als dat ossenfeest, wat ik ook niet kende. De kalknacht kende ik ook niet. Kruip heel even in de Slam-app en laat even van je horen. Ik ben benieuwd.
1: Slam.

0: Als je 60 plus bent, vind je het leuk. En als je 25 bent, vind je het ook leuk. Toch?
1: Ik vind het leuk.
0: Ja, waanzinnig. Here in my arms, Enjoy the Silence. Nieuwe dus van Armin van Buuren. Als opwarmer voor de mixmarathon die morgen vroeg om 6 uur weer begint. Welke gekke traditie heb jij in je regio? Of nou ja, gek, hè? Welk bijzonder feest heb jij waar eigenlijk niemand ooit van gehoord heeft? Hier bijvoorbeeld Marcia die zegt, in Hoorn hebben we Lappendag. Laatste dag van de kermis met de gigamarkt. Zuipen dus. Ja, nou, dit soort feesten, weinig mensen kennen dit. Alleen als je uit die buurt komt en die verhalen zoeken we. Laat het even weten via de Slam app. Deze Magnetic hoor je zo meteen van de Bosa.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf 399 euro per maand.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Het is droog met veel bewolking, 23 graden vandaag. Vanavond breekt de zon nog eventjes door. Morgen vrij zonnig en 23 tot 25 graden. Het blijft lekker droog morgen, dus dat is goed nieuws. Dit was het weer van Weer Online. Dan even naar de vrienden van Flitsmeister. Voor je verkeersupdate. Gemiddeld gezien is het niet druk. Dit zijn de langste, A15 richting Ridderkerk, tussen Papendrecht en Noordtunnel. Door een auto met pech daar, half uurtje. A16 richting Rotterdam, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit is dicht daar, kost je nu 28 minuten. A27 richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes. Verbindingsweg dicht, 20 minuten. En de laatste in dit overzicht is de A28 richting Assen, tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid. Door een vrachtauto met pech daar, een half uur. Wordt veel geflitst, je vindt ze allemaal in de app. Het is 5:30 geweest. De headlines die krijgen we van het ANP. En daar zit onze lieve Daphne.
4: Goedemiddag.
5: Hoi hoi.
4: Er is iemand opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Zo moesten ze zichzelf snijden en dingen op de muur schrijven met hun bloed. Volgens justitie gebeurde dat vanuit een sadistisch online netwerk. Winkeliers mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het bedrag gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. Betrapte winkeldieven betalen dan €242. En de 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij kwam in het zuidoosten van Frankrijk alleen over de finish. Het was een rit voor de klimmers, maar de echt zware bergetappes komen er nog aan. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Dankjewel Daphne. Wij zijn op zoek naar bijzondere dorpsfeesten. Van die feesten die je in de buurt hebt, die de rest van Nederland eigenlijk niet kent. Drop ze nog heel even in de Slam-app. Wat is een bijzonder feest bij jou uit de buurt? Want ik zie al heel veel dingen voorbij komen waar ik echt nooit van gehoord heb. Ik ga ze zo even op een rijtje zetten.
6: Patrick en Julia.
3: En de meeste hebben met alcohol te maken, moet ik wel zeggen trouwens. Nou, welke tijd hoor je zo meteen naar Selena Gomez. En dit is De Bauza. Slam.

0: Selena. Met Marshmallow, Jordan Wolfs.
1: Patrick en Julia.
0: Welk bijzonder feest heb jij in de buurt? Dus in je dorp, in je stad. Wat zijn van die feesten die alleen bij jou in de regio doen, maar wat de rest van Nederland eigenlijk niet kent? Nou joh, ik heb nog nooit zoveel bijzondere feesten voorbij zien komen in de Slam-app. Stan, die heeft het over de sportweek in Vier Polders. Dorpsfeest Diepeveen schijnt eens een van de grootste in de regio te zijn, zegt Marco. Dennis komt met Bronk. Dat vieren ze in IJsden, Bronk. En ik heb het even moeten opzoeken, maar dat is van oorsprong een katholieke traditie in IJsden. En dat doen ze 2 weken na Pinksteren. Wat ze dan precies doen, geen idee, maar dat schijnt een ding te zijn daar.
2: Dat is ook wel heel leuk, Pet, als we eigenlijk gewoon al die feestjes een keer afgaan.
0: Wij met z'n tweeën, zeg je? Dat wij een keer die feestjes van. Dat is wel heel leuk. Ja. Pet en Joel maken er een feestje van.
2: Ja, nou,
0: leuk idee.
2: Concept.
0: Ja, Pet en Joel on tour. Nou, we hebben al heel veel.
2: Komen we bij jou op je feest?
0: Heel veel leuke ideeën in de Slam hebben we langs kunnen. Johan.
3: In Friesland kennen wij togen.
0: Togen?
3: Dat je de tuin zet en eens kwijt bent en dat die bij de buren op het platte dak keurig netjes uitgesteld staat.
0: Oh ja.
3: Of je kijkt naar de naambordjes en je denkt van, heu.
0: Waar zijn ze gebleven?
3: In de dorpsstraat.
0: Ja, dat kan ook gewoon een dronken Patrick zijn geweest hoor. Die is daar heel goed in. Peter.
4: Waar ik ben opgegroeid, daar had je in een ander dorp daarnaast maïsfeest. En maïsfeest is gewoon om te vieren dat het maïs van het land gehaald mag worden. En dat is gewoon in een grote boerentent keihard zuipen.
0: Ja, ja.
4: Ook leuk.
0: Ja, daar heb je er nooit van gehoord, maïsfeest. Maar nu weet je wat het is. Connie?
5: In Berkelingschot was het altijd op de kermis maandag de dikke bandenrace.
0: Oh.
5: Dat was dan een race op gewone fietsen. Dikke bandenrace. En daar werd echt alles voor stilgelegd. En daarna was het natuurlijk een flink rondje zuipen.
0: Leuk dit soort feesten, man. Je hebt in Friesland, een vriend van mij is daar nu ook. Dan heb je ook de Scotche Chile, heet dat volgens mij. Dat zijn weer van die ouderwetse boten die gaan achter elkaar varen en zo.
2: Oh, ook leuk.
0: Gaat iedereen erop staan in klederdracht.
2: Ja, en dat heb je
0: dat
2: ook
0: soort dingen.
2: In Leiden natuurlijk, de peurbakkentocht.
0: De wat?
2: De peurbakkentocht.
0: De peurbakkentocht?
2: Ja.
0: Dat is dan alweer.
2: Dat is ook met boten. Met vizierbootjes. Een soort bootparade. Maar ja, nu was het dit jaar te warm.
6: Oh,
0: de Lissa!
6: Ja, dag hallo!
0: Hi, hallo met je vrienden van de Slammiddagshow. Vertel eens, wat is een bijzonder feest bij jou in de buurt?
6: Nou, hier op de Schelling hebben we Sundrum. Op 6 december.
0: Sundrum. Op de Schelling.
6: Sundrum. Ja,
0: is dat Sinterklaasfeest wat wel eens in opspraak is? Of is
2: dat
0: wat anders?
2: Ameland. Dat is weer iets anders.
0: Oh, is dat Ameland? Oh, sorry.
6: Ja, je hebt het op alle... je hebt volgens mij op Friesland en Ameland heb je het ook inderdaad.
0: Ja.
6: In een andere variant.
0: Oh joh.
6: Maar hier bij ons op de Schelling heet het Sundrum.
0: En hoe gaat het bij jullie dan?
6: Nou, als het donker wordt, dan gaan gemaskerde mannen onherkenbaar verkleed.
0: Joe.
6: En dan vaak in zelfgemaakte pakken. Dus vaak van heel veel uit de natuur, zeg maar.
0: Ja.
6: Maken ze dan pakken. Ja, en eigenlijk is het zo dat ze dan de straat opgaan om boze geesten te verjagen.
0: Oh ja.
6: Maar ze gaan dus langs allemaal huizen. Je kan dan je huis, heb je zo'n open huis, zeg maar. En daar komen ze dan allemaal... bij elkaar. En dan geven ze je een hand of ze doen even een dansje. En dan halen ze een borreltje bij je. En dan gaan ze naar het koelkasthuis.
0: Dus dan komen zo nog je koelkast leegzuipen. Maar
6: je hebt gewoon allemaal borreltjes voor ze klaarstaan. En dat is het eigenlijk.
0: Hoe reageren kinderen hierop dan? Dat is toch doodeng? Zo'n gemaskerde man voor de deur ineens.
6: Ja, dat klopt wel. Hoor. Ik moet wel. Ja, sommige kinderen zijn er wel aan gewend. En ik vroeger zeg maar als klein kind, die vond het ook altijd wel doodeng. En als er dan weer iemand aankwam, te eng, dan vloog ik ook naar boven de trap op.
0: Ja, tuurlijk. Trauma's.
2: Ach.
6: Ja, best wel.
0: Maar verder is er een heel leuk feest, hoor.
2: Okay, maar even, dus als vrouw en als kind, dan blijf je dus thuis en dan zorg je voor de bolletjes van de mannen, zeg maar.
6: Ja, dat klopt.
0: Zoals
6: en dan
0: hoort.
6: Zeker echt alleen maar de vrouwen, hoor. Kinderen wel een beetje wat ouder.
0: Ja, dat is natuurlijk precies. Een hele ouderwetse gedachte. Hè? Dat,
2: maar snap je dan dat het feest, zeg maar, eigenlijk hetzelfde feest toen op Ameland zo in opspraak kwam? Of denk je, dat stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor dan, toch?
6: Nou ja, hier is het gewoon, ik weet niet, daar gaat het waarschijnlijk weer anders.
2: Ja.
6: Hè? En dan wordt het ook natuurlijk altijd wel een beetje opgeblazen, want hier is het gewoon één hartstikke leuk feest.
2: Ja.
6: En dan gaan er natuurlijk allemaal wel verhalen en zo. En natuurlijk als je als ja, een vrouw of een meid op straat loopt daartussendoor. Hè, het is in bepaalde dorpen, niet over het hele eiland. Mm-hmm. Ja, dan moet je dat ook gewoon even niet opzoeken. Dan is de bedoeling, jij blijft binnen.
2: Oh, ja.
6: En die mannen
2: ja,
6: lopen okay. over straat.
0: Maar je ja. bent het wel met ons eens dat dit natuurlijk wel een beetje een gedateerd feest is. En ik snap dat het iets ouds ja. is en een traditie is. Dus, ja,
2: maar als
0: ja.
2: je het al zo lang doet, kijk, dat hoort gewoon bij de eilandse
0: hartstikke maar dat is mijn punt, hè. Je ja. bent het zo gewend dat je weet niet beter. Maar als je als buitenstaander hiernaar kijkt...
2: Dan mag je niet komen, toch ook, als buitenstaander?
6: Nou, het is echt inderdaad wel iets van de eilanden,
0: ja,
6: toch?
0: Ja, exact.
6: Precies. Inderdaad.
0: Ja, want het is natuurlijk heel... Ja. De man die komt even de borreltjes halen en de vrouw moet het klaarzetten. Het is natuurlijk heel ouderwets, hè?
6: Nou, hè?
0: Ja,
6: ja daarom. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Nou ja,
6: ja, het leuke is gewoon een beetje... Hè, je kent natuurlijk heel veel eilanders onder elkaar. En het leuke dat die, ja, je gaat als vrouwen zijn raden wie is wie.
0: Ja, ja.
6: En hè, dat ken je natuurlijk als buitenstaander... ken je natuurlijk ook helemaal niemand.
0: Nee, exact.
6: En dan... Ja, en dan eindig je gewoon in de discotheek. En daar is ook de ontmaskering. En dan kan je dus kijken. En, ja,
0: de grote ontmaskering. Wel, leuk, leuk.
6: Ja.
0: Nou, superleuk. En Elisa, dankjewel voor je verhaal.
6: Ja, helemaal goed.
0: En veel plezier 6 december alvast. Hè. Joh, er komen heel veel leuke... Doe er even eentje zometeen nog. Eén leuke dorpsfeest.

0: Jansommet hier bij Slam. Met Lavinia. Shadows. Ah, joh, er komen zoveel leuke feesten binnen. We hebben het over lokale dorpsfeesten. Hè? Van die feesten die jij kent, maar de rest van Nederland eigenlijk niet. Ik wil nog heel veel naar Stephanie. Hoi, Stephanie.
1: Hi.
0: Hoi, wat voor lokaal feest heb jij?
1: We hebben Immergrade Aus hier in Assendelft.
0: Immergrade Aus, dit klinkt als een feest wat ik wel leuk vind volgens mij. Wat is dat?
1: Bij Immergrade Aus ga je op de fiets verkleed als whatever je wil, een soort carnaval idee. En dan ga je alle lokale kroegen af op de dorpsstraat. We hebben de langste dorpsstraat van Europa. Dus je begint aan de ene kant en je gaat eigenlijk alle kroegen af. En dan eindig je op een groot plein. En daar is het groot feest.
2: En dan ga je
1: heel veel zuipen.
0: Gaan we eens alle tanken.
1: Ja, bij elke kroeg gaat er bier.
2: En waarom is er nog een speciale reden dat dit wordt gevierd? Of is het gewoon random, zeg maar?
1: Nou, ik heb begrepen dat het ooit een lokaal initiatief was van een vriendengroep. En dat dat gewoon best wel groot is geworden. Waardoor dat nu door de lokale cafés, door de horeca hier georganiseerd wordt. Omdat het zoveel deelnemers zijn. Het moet natuurlijk wel veilig gaan met al het verkeer wat er ook verder nog is.
2: Ja, precies. Oh, het leuke, wanneer is dit?
1: De eerste zaterdag van november.
0: Ik ben erbij. Ik zei net, het valt me op dat heel veel van deze dorpsfeesten te maken hebben met zuipen. Ik zag ook een appje binnenkomen van Gina. In Uitgeest hebben we deunen op de kermis. Maandagochtend, 8:00, zuipen op de kermis.
2: Jeetje.
0: Dat is toch heel erg eigenlijk.
2: Ja, maar het lijkt me wel. En mogen wij als buitenstaander dan ook komen?
0: Ja, goede vraag.
2: Alleen voor de Assendelften.
0: Ja, we zijn welkom, hoor ik net.
1: Als je een fiets hebt, dan kan je meedoen.
0: Nou, die hebben we toevallig, dus dat komt helemaal goed.
2: Weet je al als wat je verkleed gaat?
1: Ik weet nog niet zeker of ik meedoe. Ik zit met een gebroken been thuis. Dus ik hoop dat ik goed hersteld ben tegen die tijd.
0: Wetenschap, Stephanie.
2: Komt goed.

0: Nieuwe muziek, populair, Idali, Ronnie Flex en Frenna hier bij Slam in de middagshow. Het is bijna 6 uur. Lekker uit je fles om 6:10. Middagshow Mashup komt eraan om 6:10, zoals je dan begrijpt. Jul, jij weet nog niet wat ik in de mashup heb gegooid vandaag. Het is een artiest. Ja, en dit is denk ik de enige grote DJ die niet op Tomorrowland staat.
1: Oeh.
0: Want dit weekend is natuurlijk het tweede weekend van Tomorrowland.
1: Ja.
0: Een van de grootste dancefestivals ter wereld in België. Ja, iedereen is daar. David Guetta, Armin, Oliver, iedereen is daar. Maar deze man is er niet. Het is een man, heb ik bij deze afgeklopt. Doe eens een gokje.
1: Oeh.
0: Moeilijk, hè?
1: Anouk Hendricks.
0: Dat klopt, die staat niet op de line-up. Ja. Nou,
1: nee,
0: wie het is,
1: niet.
0: Hoor je zo. En ik denk, laat hem dan wel even een podium geven hier op Slam.
1: Ja.
0: Hij zit zo meteen in de mashup.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op Domino's.nl. Honor
8: the craving. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de toeretappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En dit was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel Daphne, het is 6 uur geweest. Middagshow Mashup, hoor je zometeen ook Alice DJ en Hugel. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 14 vertragingen, dit zijn de allerlangste. De A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein. En een Velsen wordt je omgeleid, kost je een kwartier. A10 richting Watergraafsmeer tussen Volendam en de Zeeburgertunnel, 10 minuutjes. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Een half uur daar omdat de afrit daar dicht is. A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, verbindingsweg dicht, 10 minuutjes. En de laatste in het overzicht is de A50 richting Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord daar een kwartiertje. En alle flitsers, die vind je in de app van Flitsmeister.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur. Slam. Patrick en Julia.
4: Weet je het al, Jul?
5: Dave Guetta?
4: Nee. Nee, die staat al op Tomorrowland. Zometeen in de mashup een DJ die niet op Tomorrowland staat. Wie het is, sowieso. En dit is uw girl.

0: Better Off Alone.
1: Slam Middagshow. Mashup.
2: Lekker ruitje. Oh nee.
0: Nee, ik was er nog niet klaar voor.
2: Sorry.
0: Nee, ik was er nog niet klaar voor.
2: Dat is gênant, ja.
0: Lekker uit je fles, ja, om 6:10.
2: Ja, was je er nu wel klaar voor?
0: Nu was ik er klaar voor.
2: 3 seconden deed het hem.
0: Ja. Maar het is precies 6:10, dus het komt helemaal goed uit. Tijd voor de middagshow mashup. Elke werkdag hoor je om 6:10. Dus een lekkere mashup om je werkdag mee af te sluiten. Om de avond mee in te beuken. En Jul, ja, je mag nog een poging doen. Ik heb vandaag een artiest gepakt. Waarvan ik me eigenlijk verbaasde dat hij niet op Tomorrowland staat. Want het is echt zo'n grote naam.
2: Ja, maar ik weet denk ik wie jij bedoelt. Want hij heeft natuurlijk ruimte moeten maken voor Calvin Harris.
0: Is dat zo?
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook een
0: beetje. Dat denk jij?
2: Dat denk ik. Of hij had gewoon zin om lekker thuis te chillen in Amerika. Andere dingen te doen.
0: Maar wie denk jij?
2: Ik denk dat het Chesto is.
0: Ja!
2: Ja,
0: nou, ik verbaasde me er gewoon een beetje over. Chesto staat niet op Tomorrowland.
2: Nee. Maar ja, weet je... Het is ook niet dat hij het nog nooit aan gedraaid heeft. Dus,
0: nee, dat is ook zo. En ik denk dat hij ook niet verlegen zit om boeking, hoor. Dus dat is het probleem natuurlijk
2: en
0: ook.
2: En soms heeft iemand ook gewoon even lekker tijd voor zichzelf nodig.
0: Is ook zo, Jul. Hele wijze woorden.
2: Ja, maar ik ga er in ieder geval wel heen.
0: Jij gaat heen dit weekend, hè, ja. Met Denise, onze collega.
2: Ja, heel
0: gezellig. Lekker met z'n tweetjes. Lekker met de meiden.
2: Ja.
0: Leuk. Helemaal leuk.
2: Oh!
0: Waar kijk je mee uit?
2: Ja, Calvin Harris natuurlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, heel goed.
2: Ja, is heel veel zin in.
0: Ja, dat wordt heel vet ook. Staat ook op Dance Valley, hè, binnenkort.
2: Ja, klopt.
0: Daarom zit Tiesto vandaag in... Wacht even hoor. Waarom zit je nou je lippen te stiften?
2: Ja, weet ik niet.
0: We zitten midden in de uitzending. Begint je in één keer de lippen te doen. Wat is dit nou?
2: Sorry, dat was
0: voor
2: even...
0: Voor wie doe je het ook?
2: Dat was even mijn ADD wat ervaring.
0: Voor wie doe je dit
2: ik
0: ook?
2: Ik zag liggen dacht ik, oh, dat ga ik nu even doen.
0: Ja, terwijl je aan het praten bent op de radio. Wat is dit? Alsof ik nu in één keer mijn nagels zit te knippen uit het niks.
2: Nou, ga verder als je niet
0: zo. Ja, ik ga heel graag verder.
2: Dat was heel raar.
0: Tiesto staat niet op Tomorrowland. Daarom geef ik hem een podium vandaag in de Slammiddagshow. Ik heb hem gemixt met de Pussycat Dolls.
2: Oh, die vind ik ook heel leuk.
0: Deze past eigenlijk heel leuk.
2: Staan ook niet op Tomorrowland.

0: Show Mashup.
1: Met vandaag Tiësto, Won't Be Possible in de mix met de Pussycat Dolls en Don't You. Ik vind het wel grappig, want die mannenstem, dat is de origineel van Tiësto natuurlijk.
2: Ja.
1: Het is een beetje alsof hij de hele tijd reageert op die dames van de Pussycat Dolls. Hij zegt, nee, sorry, but it won't be possible. Dat vind ik grappig.
2: Leuk gedaan, Pet.
1: Is hij leuk?
2: Ja.
1: Oké, nou mooi. Maandag krijg je een nieuwe mashup en Jules, let even op.
0: Slam.
1: Daar is hij weer, hè? Je favorietje. Nieuwe van Kygo, Grand Slam deze week. Take me back.

0: Martin Garrix en Animals hier bij Slam. Wat hij op zo'n zolderkamertje maakte in een heel goedkoop muziekprogrammaatje. Zo'n Windows-computer.
1: Ja, look at him now.
0: Ik zeggen, look at him now. Dat is een grote doorbraak geweest uiteindelijk, deze Animals hier bij Slam. Jul, ik had het een tijdje geleden over kaarten, briefkaarten.
1: Oh, God,
0: ja.
1: Weer.
0: En het wordt misschien een beetje suf.
1: Welkom bij Omroep Max.
0: Nou ja, dat. Maar kijk eens eventjes. Jij weet dat er een paar kaarten zijn binnengekomen.
1: Ja, jij had opgeroepen.
0: Maar mag ik even laten zien hoeveel kaarten er alweer vandaag zijn binnengekomen?
1: Ja, het is. We hebben zulke
0: kaarten. De een naar de ander.
1: Het is toch echt gelukt.
0: Komt
1: het is
0: toch echt gelukt. De helft valt op de grond. Even kijken. Ja, want het ding was een tijdje geleden, hadden we het over. Voor mij kwamen. Omdat de post mag er nu 2 dagen over doen in plaats van 1. Ja. Zo kwamen we erop. En toen zei ik eigenlijk van ja, ik krijg nooit kaarten. En Jul krijgt dat wel vaker. En ik ben gewoon benieuwd hoe het voelt. Nou, ik voel me geliefd, Jul. Hier, kijk eens, er is een luisteraar geweest die gewoon een envelopje helemaal onder heeft gestickerd.
1: Dat is Jolanda.
0: Jolanda, die is er minimaal een uur bezig geweest. Kan niet anders. Ja, knuffels van Jolanda. Super lief. Sorry dat het even duurde. Hierbij dan alsnog een kaartje. Best leuk om te krijgen, toch? Groetjes, Esther.
1: Super lief ook.
0: Is toch waanzinnig? Hier. Leuk girafje op de voorkant. Speciaal voor jou. Hey Patrick. En natuurlijk ook Julia. Wat een leuk idee. Je oproep om een kaartje te sturen. Leuk, hè? Kijk, maar ik... Hier.
1: Maar zijn er nog een paar dicht, toch?
0: De helft ligt op de grond. Hoi, omdat je graag een keer post wil. Succes. Groetjes Jeannette uit Assen. Mooi kaartje uit Assen erbij. Hallo Patrick, Julia. Heerlijk om post te krijgen. Groetjes van Suus. Maar ik heb hier nog eentje die dicht zit.
1: Anneke heeft het er ook in gestuurd.
0: Ja, maar de helft ligt op de grond inmiddels.
1: Oh, sorry.
0: Ja, sorry. Ja. Het zijn er echt heel veel. Slam, ter attentie van middagshow. Basisweg 30. Maar deze zit nog dicht. Maar misschien kan je het een beetje zien. Het lijkt wel of hier een soort cadeaukaart in zit.
1: Kaart? Nou, maak het nou niet mooier dan het is.
0: Oh, wat kan het dan zijn? Het voelt een beetje als een pinpas.
1: Nou, maak hem even open.
0: Het is een bonbrief. Ach, dit is het kleinste kaartje ooit.

0: Wat is dit nou?
1: Ja, zo groot. Ik dacht eerst dat er een Pokémon kaart in zit, maar het is echt een heel klein kaartje. Staat erop.
0: Leo Hassing, Wijk aan Zee, bedankt voor de pil popping music.
1: Kijk.
0: Dat.
1: Er staat ook een pil op de voorkant, toch? Of niet?
0: Ja. Nou, bij deze dank aan iedereen die een kaartje heeft gestuurd. Het is goed zo hoor, het hoeft niet meer. We gaan ook binnenkort met vakantie, dus het is helemaal... Maar ik ga ze allemaal aan de muur.

Over de zomeravond vibes gesproken. Vanaf 8 uur, Slam Sunsets, hè? Niet vergeten. Houd je radio hier bij Slam. Vanaf 8 uur hoor je 2 uur lang lekkere DJ-sets. Tijdens de zonsondergang Slam Sunsets deze hele zomer vanaf 8 uur.

0: huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
3: Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
18: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
19: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
18: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
19: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
18: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
19: Handig?
18: Ja. Van de Belastingdienst.
20: Goedenavond, Slam Weer Update op Weer Online. Het is droog, veel bewolking, 23 graden is het vanavond nog. En de zon, die komt er nog eventjes door. Morgen vrij zondag en 23 tot 25 graden blijft droog met weinig wind. Dus dat is gewoon een prima zomerdagje. Slam verkeer dan door Flitsmeister, 10 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 12 minuten. Het is niet super druk hoor, voor de tijd van het jaar. A16 richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, afrit dicht daar een kwartier. A29 richting Berg op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Numansdorp, 12 minuten daar. A29 richting Rotterdam. Tussen Sabina en Willemstad. Door een auto met pech daar een kwartier. De A29 richting Berg op Zoom. Tussen Numansdorp en Volkerakbrug, 20 minuten. En de laatste in het overzicht is de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, weg dicht daar, kost je een kwartier. Er wordt op heel veel plaatsen geflitst. Je vindt alle flitsers in de app van Flitsmeister. Wel zo makkelijk, toch? Het is 6:30 geweest. De headlines van het ANP die krijgen we van Daphne. Hoi Daphne.
21: Goedenavond. Drie jongeren die in Zuid-Limburg stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct, hoeven niet terug de cel in. Wel moeten ze de reparatiekosten terugbetalen aan automobilisten met schade. Er zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat, die tijdens een festival vroeg of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Maar volgens een meldpunt is het geen discriminatie. En het was vandaag de derde en zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 1250 deelnemers zijn niet gestart of vielen uit. Ruim 42.000 wandelaars haalden het wel en beginnen morgen aan de laatste etappe. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Yep.
22: Patrick en Julia.
20: We gaan beatboxen zometeen. Jo, ben je er klaar voor?
1: Ja.
20: Wie gaat er winnen? Allebei een nieuw liedje meegenomen. Ja.

Slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Shada, hier bij Slam, lekkere throwback. Het was Every Time We Touch. Wat was ik toch verliefd op deze blonde cascara. Maar ik denk, ik was sowieso niet de enige. Kan toch niet anders?
1: Je hoeft niet mee aan te kijken. Maar ik denk dat je niet de enige was.
0: Dank je. Beatboxen. Ik had gewoon iets meer bevestiging van je verwacht, Jules.
1: Ja, ze is wel echt super lekker, maar nee.
0: Hij doet het nog steeds.
1: Hij doet het nog steeds,
0: ja. Deze blonde stoot.
1: Ja.
0: Hey, we gaan beatboxen. Jules en ik hebben allebei een nieuw liedje uitgekozen. Eentje van deze tijd. Jij mag kiezen welke je wil horen. Gisteren heeft Jules keihard gewonnen, dus ik heb mijn best gedaan om... is niet waar trouwens, jij won randje. Dat was niet keihard.
1: Zeker op het randje, ja.
0: Dus ik heb er een goede beuker tegenover gezet, denk ik, hoor. Ik denk het is donderdag, we kunnen wel even een goede beuker gebruiken. Je kan stemmen via de Slam-app, rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje. Daar druk je op en dan typ je eventjes Julia of Patrick. Ben je klaar voor Jules?
1: Ik ben er klaar voor. Team Julia. Waanzinnige track heb ik. Gisteren heeft hij op het randje gewonnen. Ik hoop dat vandaag iets meer. Het is een mainstage materiaal. Een beetje een beuker. La Révolution van Morten met Dave Guetta.

0: Wil je deze horen, dan app je nu Julia met de Slam app. Dus app Julia met de Slam app als je deze wil horen.
1: Team Patrick.
0: Ja, joh, deze moet jou wel aanspreken. Ik denk dat ik een hele tactische zet heb gedaan. Ook een tactische keuze. Nieuw van Disco Lines met Maisik. En ja, het is wel weer een bekende. Push it.

0: Als je die wil horen, dan app je Patrick met de slam.
1: Nou, Gijs is al de eerste met Julia. Dankjewel, Gijs.
0: En Mark is al de eerste met Patrick, zie ik. Even kijken, Giorgio stuurt Patrick, Cindy stuurt Patrick. Ik zie alleen maar Patrick.

Ik met de Slam app en het scheelt niet veel, joh. Het is echt bijna 50-50. Dus je kan nu nog verschil maken. Je kan nu het verschil maken is het eigenlijk. Want we kunnen eentje gaan draaien van deze twee. De nieuwe van Morten of de nieuwe van Disco Lines en Mazik. Laat je horen in de Slam app. Je app dus even Jul of Pet met de Slam app deze kant op. Dit is 24K Gold.

0: 1, 2, 3, 4. Oh, joh. Nou, dit is...
1: Natasja komt nog binnen. Natja komt nog binnen.
0: Wanneer sluiten we de lijnen? Want de stemmen blijven binnenstromen.
1: Nou, jij kan,
0: laten we ze nu sluiten?
1: Jij kan gewoon niet tegen je verlies.
0: Nee, dat is waar. Oké, vanaf nu zijn de lijnen gesloten. En ik kan wel tegen mijn verlies, joh. Maar het is gewoon 50-50. En dat is wat dit spannend maakt. Wordt het de nieuwe van Morten die we gaan draaien... of toch de nieuwe van Disco Lines en Mazik? Farshid, zeg maar.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Hallo, vriend.
2: Het is echt moeilijk te kiezen, maar ik ga toch voor Patrick. Ja. Fijne avond.
0: Goed zo, heel goed.
3: Ja. Nee, vandaag gaan we toch echt voor jullie, hoor. Die springt er toch wel heel erg uit.
1: Ja, okay, nou, dankjewel.
4: Torbjörn. Team Patrick.
0: Ja, lekker. Ja, dat is mijn vriendin, hè. Damien hier nog.
5: Nou, Patrick, normaal sta ik aan jouw kant. Maar Julia, van mij heb je mijn stem deze keer, hè.
0: Wat is dit nou weer? Wat slaat dit nou weer op? Ricardo nog?
6: Ja. Oeh, dat is een hele lastig, hoor. Allebei oké. Okay. Die van jullie hebben gisteren gehoord. Dus doe dan vandaag dan maar van mij team Patrick.
0: Ja, snap je.
7: Ik kan nu,
8: ja, ik ga voor Julia. Helemaal los.
0: Helemaal loco. Oké, nou, het scheelt niet veel volgens mij. Maar Jul die heeft een hele mooie berekening gemaakt.
1: Ja, Pet.
0: Zeg maar, Jul.
1: Het is toch echt met 70% deze keer.
0: Nou.
1: Team Jul.
0: Meen je dat nou?
1: Ja.
0: Ik had niet eens tijd om de roffel te doen.
1: Ja, sorry.
9: Slam beatboxen.
0: Nou, gefeliciteerd dan, Jul.
1: Het is 2-2 dan geworden deze week.
0: Ja, 2-2 deze week. Dat is helemaal oké. Volgende week weer een nieuwe week. Dan maak je helemaal in. Dat is ook wel lekker hoor, deze. Nieuw van Morten met David Guetta. La Révolution.

0: Wat een beuken zeg. In ieder geval Morten met David Guetta. Die trouwens heel vaak samenwerkt hè, met deze Morten.
1: Zeker.
0: Eigenlijk als ze samenwerken is het altijd goed. Het is La Révolution.
1: En als jij nog een leuke set van Morten wil zien, ga dan even naar Slam Music en kijk zijn ADE-set van vorig jaar.
0: Mooi gezegd, joh.
1: Ja.

0: Dit is toch lekker zo, hè? Wayne Wonder hier bij Slam. You're the no letting go. Het is bijna 7 uur. Zometeen, Jul, bellen we even met Niels. Niels Oosthoek.
1: Leuk!
0: Je kent hem van Instagram, van TikTok. Hij maakt allemaal leuke filmpjes om waarin hij uitzoekt eigenlijk, samen met een compagnon, hoe het is om een vrouw te zijn.
1: Ja.
0: Daar kun je onder andere van kennen, dus dat is al wel heel grappig. Maar hij is ook te zien in een nieuwe film, Police. Dus we moeten het ook even over hebben zometeen hier in de show. Niels Oosthoek en de zomerspelen komen er ook nog aan. Dus als je kans wil maken op mooie prijzen, blijf dan zeker luisteren.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, jong ondernemer, klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
8: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn drie jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De drie zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En dit was het nieuws op Slam.
17: Dankjewel Daphne, het is 7 uur geweest. Clean Bandit hoor je zometeen met Sarah Larsen. En ook Prospa komt eraan met die grote hit Free Your Mind. Eerst hebben we naar de wegen met Flitsmeister. 4 vertragingen, A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuutjes daar. A16 richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid, 5 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. Ongeluk, 10 minuutjes. En de laatste het overzicht, A76 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland, weg is daar dicht, kost je een kwartier. Heel veel flitsers op dit moment. Ze staan op heel veel plekken te controleren op je snelheid. Je checkt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
14: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
15: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
17: Ja, Sunsets over een uurtje tot die tijd. De Slam middagavondshow met mooie prijzen nog te winnen. En Niels Hoost ook aan de telefoon zometeen.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani, Silence.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Less. Terms and conditions. Slam.

0: Nieuwe muziek hier bij Slam van Bles.
1: Patrick en Julia.
0: Your terms and conditions. Het is kwart over zeven. Een hele goede avond. Pat en Jul hierbij. Zometeen de Slam Zomerspelen. We gaan hele mooie prijzen weggeven zometeen, joh. Het Slam Super Zomer prijzenpakket. Dus blijf daarvoor zeker hangen. Ook als je Jason Derulo leuk vindt, want die draai ik zo voor je. Maar eerst, ja, we hebben toch een hele leuke gozer aan de telefoon. Je kent hem van Borrelplaat Praat de podcast. Zijn zoektocht online, hoe het is om vrouw te zijn. En als acteur, zoals in de nieuwe film Police. Laat je horen voor Niels Oosten! Woe! Hallo Niels, welkom bij Slam.
2: Hartstikke leuk zeg om bij jullie even te horen te zijn.
0: Ja, tuurlijk. Ik zit me net te bedenken, volgens mij hebben wij elkaar nog nooit gesproken. Dus aangenaam,
2: nee.
0: ik ben Patrick, dat is Julia en jij bent Niels.
2: Klinkt nu al heel vertrouwd.
0: Ja, toch? Ja, ik zeg het wat ik net zei. Hè, die filmpjes wat jij samen met die maat van je online aan het maken bent over hoe het is om vrouw te zijn. Het is een soort zoektocht, toch? Hoe gaat dat?
2: Ja, nou ja, aan mijn stem te horen ben ik nog man. Maar ik ervaar wel allerlei leuke, positieve punten aan het vrouw zijn. Ook minder leuke dingen. Ik heb natuurlijk ook aan zo'n weeënsimulator gezeten. Oh ja. Of een menstruatiesimulator. Nou, dat is geen pretje, kan ik je vertellen, Patrick.
0: Nee, dat snap ik. Dus, dat lijkt me dus niet.
2: Dus als jouw collega ooit een beetje last heeft ergens van, dan moet je dat serieus gaan nemen.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, okay. Dus...
0: gerechtigheid.
2: En dit is niet zomaar even wit voetje ergens halen. Dit is echt zo. Het is echt heel onprettig.
0: Geloof ik.
2: En daarnaast heb je wel ook hele leuke kanten aan het vrouwen zijn. Dus kijk, vrouwen hebben ook gewoon heel veel meer diverse hobby's en bezigheden en activiteiten. Zoals even de nageltjes laten doen. En dat werkt dusdanig therapeutisch. Dat ik echt een paar keer denk van, maar hoezo doen wij mannen dit niet? Wij moeten altijd... Of bier drinken en elkaar dan na 10 bier zijn we weer vergeten waar we het over hebben gehad.
0: Een kutroepen.
2: En vrouwen die kunnen gewoon even lekker zonder problemen naast elkaar in een voetenbadje zitten. Ja. En dan heb je echt de leukste tijd van je leven.
0: Ja, maar dan moet je ook goed kunnen kletsen, Niels. Kan je dat dan ook?
2: Kletsen?
0: Ja, hoort er ook bij.
2: Achterste van je tong laten zien altijd.
0: Heel goed, heel goed. Hey Niels, jij bent te zien in een nieuwe film. Dat heet Police. Gaat over twee agenten die een gevaarlijke hacker moeten escorteren. Ja. En ja, dat gaat niet helemaal goed. Wat gebeurt er allemaal in deze film? Waar gaat hij over?
2: Ja, het is eigenlijk een hele gezellige, leuke actiecomedy. À la, nou ja... We hebben niet de special effects van Bad Boys. Maar zo moet je het een beetje zien. Het zijn twee rechercheurs. Die proberen een zaak op te lossen. Dat gaat natuurlijk helemaal fout. Het heeft ook eens een vleugje damp en damper. Weet je wel?
0: Ze doen
2: bijna alles fout.
0: Ja.
2: En dan... Ja, hoe verder ze komen, raken ze verder in de problemen. Maar schijnen ze ook een soort magie samen te hebben dat ze eventueel wel wat kunnen. En dat is, dat is heel leuk. Het wordt heel leuk gespeeld door Murda, de rapper. En door Sinan, die ook het grote brein is achter de film. En die hebben een hele leuke dynamiek samen. Dus absoluut superleuk voor in de zomer als je even gewoon ontspannen wil lachen.
0: Sinan heeft
2: het
0: de film
2: is ook
0: geschreven.
2: Lekker cool in de bios. Dus ja.
0: Sinan heeft heel de film geschreven.
2: Sinan die heeft meegeschreven inderdaad. Het is best wel een creatief ventje, ben ik achtergekomen.
0: Ik vind dat zo knap als mensen dat kunnen. Dat
3: en dan je ook zelf in spelen ook nog eigenlijk.
0: Ja, ook dat. Ja. Maar kijk, op zich is dat natuurlijk heel goed. Want je hebt precies in je hoofd zit hoe je het wil hebben. Maar dat je gewoon van een blanco papiertje... dat je daar gewoon een hele film op kan gaan zetten. Ik vind het heel knap dat mensen dat kunnen. Dat vind ik echt
2: je hebt natuurlijk Ahmed Akkabi... die een soort showrunner is geworden eigenlijk sinds Mokro Mafia. En het grappige is dat Sinan... meer de Turkse, vanuit de Turkse groep is. En dat hij daar ook eens een hele leuke carrière aan het maken is. Van het creatief meedenken en bedenken. Maar ook zelf actief spelen. Dus ik vind het wel leuk dat er een kans wordt gegeven aan die generatie, zeg maar.
0: Wat is jouw rol, Niels? Wat doe jij precies in deze film Police?
2: Ik ben natuurlijk weer een lul.
0: De bad guy.
2: Hij gelooft heel erg in zichzelf vooral. Dus,
3: dat doe je zelf ook wel echt een beetje, toch? Ook.
2: Ja, misschien is het lichtelijk typecasting. Nee, ik ben denk ik iets meer met de beentjes bij de grond dan. Maar ik snap het wel. Ik kan een grote mond hebben.
0: Wordt het moeilijk om in die rol te kruipen? Of dacht je echt van, dit ligt mij wel, dit kan ik wel?
2: Ja, nee. Meestal is het met dit soort rollen. Dus ik heb 2 jaar geleden ook in een expeditie Cupido gespeeld. En dan moest ik echt een nare fan spelen. Maar dan pak je gewoon één element uit je persoonlijkheid. wat gewoon een minder goede kant van jezelf is. Dat ga je gewoon enorm uitvergroten. Ja. En die positieve punten laat je iets... Ja, die mogen er nog wel zijn. Dat je twijfelt als kijker van... Nou, vind ik het nou sympathiek? Vind ik het nou leuk of niet? Mm. Weet je, er moet wel een twijfel zijn. Maar als je gewoon dat negatieve aspect heel erg uitvergroot... dan word je vanzelf wel een klootzak.
3: Krijg je, een beetje gek vraag, hoor. Maar krijg je dan ook hulp of zo daarbij? Zo'n soort acteerhulp of dat niet? Het is gewoon
0: om in die rol te komen,
3: van
0: Nielsen
3: wil je gewoon jou in die film hebben. Dit wordt jouw rol en... Succes.
2: Ja, ik heb in deze film heb ik maar een kleine rol. Maar ik heb bijvoorbeeld Sinan in de podcast bij Borrelpraat gehad. En die zat, zeg maar, na die podcast van... Hé, maar jij kan toch ook acteren? En ik heb een rol voor je, blablabla. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan.
0: Oh ja.
2: Alleen 2 jaar geleden moest ik wel echt meerdere audities doen. En toen ben ik gewoon...

0: die rol helemaal begrijp en dat ik gewoon echt daadwerkelijk weet wat ik aan het doen ben. Ik bedoel, jullie komen nu die radioruimte daarin en je weet gewoon wat je gaat doen.
1: Ja.
0: En dat heb ik eigenlijk ook met podcasten of nou ja, vrouwen leren begrijpen, dat soort filmpjes maken. Maar op een of andere manier heb
1: acteren
0: ik altijd...
1: Acteren
0: denk ik daarna, ja... Ik heb geen flauw idee. Heb ik dit nou goed gedaan of slecht gedaan? Ik heb echt...
1: Ja, ik vind het knap, hoor.
2: Denk ik ook altijd aan het einde van de show, hoor.
1: Ja, wij doen ook maar wat, hoor, Niels. Ik zit hier soms ook
2: Patrick,
1: ik
2: zit echt ook een hele grote lul, hoor.
1: Ja, ik ben zo'n lul.
0: Misschien is dat ook gewoon de boodschap aan de luisteraar. Iedereen doet maar wat.
1: Ja. Veel weten, Police, wat je zegt. Hele goede tip voor deze zomer met die warme dagen. Lekker in de koude bioscoop gaan zitten. Nog één vraag, want politie natuurlijk. Wat is jouw eerste aanvaring met de politie?
0: Mijn eerste dat was niet best. Ik ben ooit een keer opgepakt omdat wij als 14, 15-jarigen op een eilandje in Loosdrecht 's nachts kampvuur gingen maken. Toen we geraakt het hout op.
1: Oh.
0: Toen zijn wij van een hek planken gaan trekken om in dat kampvuur te gooien. Toen werd er ook nog een stuk schuur bij gesloopt. En dat bleek uiteindelijk gewoon iemands huis te zijn.
1: Niet waar.
0: Ja, dat was echt heel fout. En toen werden we ook echt door de ouders al op het matje geroepen met die hele groep. En naar de politie. En er is een hele zaak uitgekomen.
1: Wat was de straf?
0: Nou, uiteindelijk heb ik volgens mij geen straf gehad. Een paar andere jongens wel. Maar dat was niet heel fraai.
1: Met een sisser afgelopen, zullen we maar zeggen. Niels Oosthoek, dankjewel voor je tijd, jongen. We gaan naar de bioscoop induiken om de nieuwe film Police te kijken. En ik ben heel benieuwd in ieder geval. Vanaf vandaag draait hij in de bioscoop. Niels Oosthoek, dames en heren. Dankjewel, jongen.
0: Yes, helemaal goed.
1: Rekker die zo, dan hoor je zo meteen hier bij Slam. En dit is Jason Rulo, Right in.

0: Blijf luisteren als je kans wil maken om hele mooie prijzen. Zometeen Jules de Slam Zomerspelen. Met een heel mooi zomersprijzenpakket te winnen. Deze Bibi Rex hoor je zometeen. Net als bij Justin Bieber en The Sick Individuals. Komen eraan.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
15: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Big or small, tiny or tall.
17: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
16: Condoom.nl.
15: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is droog, veel bewolking, 23 graden. Vanavond iets meer zon. Morgen vrij zonnig en 23 tot 25 graden. Het is droog met weinig wind morgen, dus dat is lekker. Slim verkeer dat door Flitsmuis. De twee vertragingen zijn er nog over. De A1 richting Osnabrück. Tussen de Lut en de Nederlandse grens 10 minuutjes. En 5 minuutjes op de A37 richting Meppen Duitsland. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland.
7: Patrick en Julia.
6: Alle flitsers vind je trouwens in de Flitsmeister app. Zometeen Justin Bieber. En ook de zomerspelen komen eraan.

0: Justin Bieber hier bij Slam. Jorden, what do you mean? Het is bijna 8 uur. Nou ja, het duurt nog een klein half uurtje natuurlijk, maar we gaan richting 8 uur. En zometeen vanaf 8 uur Slam Sunsets, hè? Niet vergeten. 2 uur lang lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang. Dat noemen wij Slam Sunsets. Maar eerst jouw kans op hele mooie prijzen.
1: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen Arriba!
0: Welkom bij Slam Zomerspelen!
2: Ja hoor.
0: De slamping is weer geopend. See what I did there?
3: Ja. Heel mooi.
0: De slamcamping, de slamping.
3: Slamping.
0: Op de slamping hebben wij allemaal leuke spelletjes voor je. Tijdens deze zomervakanties. Waarmee je hele mooie prijzen kan winnen. Jo, wat zit er in het prijspakket?
3: Ik heb voor jou de Slam Fanny Pack. Handig voor op de camping en...
0: Op het strand.
3: Het festival.
0: Festival.
3: Dankjewel.
0: Ja, strand nou, ook, hè? Dan krijg je geen zand bij je telefoon.
3: Nou, dat is ook super handig. Maar wat ook handig is op het strand, voor in je badslippers of op de camping, de Slam House in de Bouwsenkousen.
0: Oh, ja, mocht en... je het toch een beetje wat koud hebben.
3: De bucket hat, zodat je hoofd altijd lekker koel blijft.
0: Oh, dat is lekker. Dat was het. Hebben we hier nog een kleine leuke toevoeging? Want het is elke dag hetzelfde natuurlijk.
3: Oh ja, en een foto van Patrick erbij.
0: Nou, maar die wil niemand. Daar zit niemand op te wachten.
3: Wel.
0: Daar zit toch niemand op te wachten.
3: Nou, ik ga gewoon een leuk handgeschreven kaartje mee doen, hoor.
0: Je kunt ook naar mijn Instagram gaan, @PatrickWolda.
3: Oh.
0: Oké, wij spelen vandaag Waar is Julia? En in Waar is Julia zijn wij op zoek naar een land. Jules heeft zometeen 3 hints. En als jij denkt te weten welk land we zoeken, dan app je dat antwoord door via de Slam-app. Jules, ben je klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oh. Waar is Julia?
3: In een deel van mijn land kun je de middernachtzon en het noorderlicht zien. Eeuwen geleden stonden mijn zeevaarders bekend als gevreesde ontdekkingsreizigers. En ik ben een van de rijkste landen ter wereld dankzij natuurlijke grondstoffen onder de zeebodem. Welk land ben ik?
0: Ja, dit moet ergens boven Nederland zijn. Dit moet ergens, je zegt Noorderlicht. Dus dat, maar welke? Oeh, kijk, de rest weet ik niet zo goed. Maar als je slim bent, kan je natuurlijk ook gewoon een leuk gokje wagen in de slam app.
3: Ja, en zo dan maak jij weer kans op dat superleuke pakket.
0: En een foto van Julia erbij. Daar willen mensen wel naar kijken.
3: Dankjewel, ja, dat snap ik.
0: Ach, dat ook gelijk. Oké, laat je antwoord achter in de Slam app en dan win je misschien wel het prijzenpakket met onder andere een fanny pack, een foto van Julia, een hoedje, sokken, alles erop en eraan, alles in het thema van Slam. Oké, Jon, nog 1 keer de 3 hints.
3: Nog 1 keer de 3 hints. In een deel van mijn land kun je de middernachtzon en het noorderlicht zien. Eeuwen geleden stonden mijn zeevaarders, bekend als gevreesde ontdekkingsreizigers. En ik ben een van de rijkste landen ter wereld, dankzij natuurlijke grondstoffen onder de zeebodem.
1: De Slam!

0: Jul, je hebt het wel spannend gemaakt hoor. Er komen heel veel landen binnen en ik zie niet heel vaak het goede antwoord. Ja, wel een paar keer. Maar ook heel veel andere landen. Wat waren jouw hints die je net gegeven hebt?
1: Mijn hints waren een deel van... Nee, even opnieuw. In een deel van mijn land kun je de middernachtzon en het noorderlicht zien. Eeuwen geleden stonden mijn zeevaarders bekend als gevreesde ontdekkingsreizigers. En ik ben een van de rijkste landen ter wereld dankzij grondstoffen onder de zeebodem. Wat ben ik? Gijs.
2: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo Gijs. Waar kom jij vandaan? Waar woon jij?
2: Utrecht.
0: Daar kan je het noorderlicht niet zien?
2: Nee, dat klopt.
0: Heel af en toe. Afgelopen jaar was het een paar keer, toch? Dat het noorderlicht zichtbaar was.
2: Nou, ik ben niet per se een sterrenspotter.
0: Het boeit jou niet zo, zeg jij?
2: Nou, niet heel veel.
0: Jij vindt gewoon een discotheek met leuke lampjes voor jou prima.
2: Dat klopt.
0: Heb jij nog een beetje zomervakantieplannen, Gijs?
2: Ik ben al geweest naar Toscane.
0: Yo, wat lekker. Toscane. Ja. Ach, dat is zo goed vertoeven ook daar.
2: Zeer zeker.
0: Wat heb je daar gedaan?
2: Rondrijden met de auto en 3 weken lang door Toscane rondrijden.
1: Oh, lekker zeg.
0: Ik word hier zo jaloers van. Gijs, zeg het eens. Welk land zoeken wij?
2: Noorwegen.
0: Is het Noorwegen, Julia?
1: Dat is inderdaad hartstikke goed.
0: Het is Noorwegen! Gijs, gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
1: Ik heb voor jou de Slam Fanny Pack, de House in de Pauzekousen en de Buckethead. Dus als je nog toevallig naar een festival gaat, of naar een strand, of nog een keertje op vakantie, dan ben je helemaal voorzien van de leuke spulletjes die je nodig hebt.
2: Helemaal geweldig, dankjewel.

0: ster van het WK.
1: Zeer zeker.
0: En dat is inderdaad een Noor. Ik ga over 2 weken naar Noorwegen.
2: Leuk.
0: Ja, ik ga 2 weken met de camper door Noorwegen.
2: Moet je ook een fanny pack mee?
0: Mag dat?
2: Ja hoor.
0: Mag
2: en daar is het pauzekousen ook.
0: Ach, dat zou ik geweldig vinden.
2: Lukt het?
0: Hebben we die nog? Nee hoor, ze zijn allemaal voor Gijs. Veel plezier jongen, fijne zomer.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Dankjewel jongen, dankjewel. Dit is de nieuwe Lost Frequencies, hier bij

0: Mocht jij Ray ooit live kunnen zien, als je ooit die mogelijkheid krijgt, en pak die mogelijkheid dan alsjeblieft met alle armen die je hebt aan. Want echt? Ja, Ray live, waanzinnig.
1: Zo erg, dat was vorig jaar op Lowlands.
0: Gemist?
1: Ja.
0: Meen je niet?
1: Ik was ook maar één dag op Lowlands. Ja, ik had gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Weet je, als je denkt, zullen we alvast iets nemen of gewoon eten en wat drinken? En toen ging het dus mis en toen heb ik alles gemist.
0: Oh, dat meen je.
1: Toen heb ik alleen maar aan de knutseltafel gezeten.
0: Oh joh.
1: Ja, echt zonde.
0: Met je rekenen live zien.
1: Ja.
0: Ach.
1: Ja, echt zo dom.
0: Maar goed. Escapism hoor je hier bij Slam. En nou ja, wat ik zeg, live waanzinnig, deze Ray. Wat ook waanzinnig is, zometeen naar achter Slam Sunsets. Daarom heb ik er alvast even een romantisch zonsondergang muziekje bij gepakt. Dit is niet wat je gaat horen zometeen. Ja, dit is het meest romantische muziekje wat ik heb. Maar de sunsets zijn natuurlijk wel romantisch. Elke avond gaat de zon onder. En in de zomer gebeurt dat tussen 8 en 10. En daarom zometeen naar achter Slam Sunset. 2 uur lang, lekkere DJ-sets.
1: Waanzinnige line-up vandaag.
0: Met vandaag Olivier Weiter.
1: Ja, Roesje.
0: 9 uur.
1: Oh,
0: daar
1: zo leuk.
0: Je hebben. En zometeen, vanaf 8, ook niet de minste, Monocule.
1: Zo leuk, echt. Dit was echt de perfecte donderdagavond.
0: Jij zegt het, joh. Veel plezier zometeen met Slam Sunsets. Wij zijn de maandag weer. Morgen natuurlijk de Mixmarathon.
1: Ja.
0: Dus ik wens je al een fijn weekend.
1: De laatste inderdaad van de week.
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Ga je bijna missen, Pet.
0: Nou, anders ik jou wel.
1: Jeetje.
0: 3 dagen zonder jou.
1: Oh.
0: Getverderrie. Nou, toch.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Vandaag bij Otrium. 10% korting op Levi's en Closed.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Outlet Ochtend Duitsland.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind. En dit was het nieuws op Slam.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?

Het is weer 8 uur geweest. En dat betekent, we gaan de zon zien zakken in de zee. En you're in for a treat vandaag. Het is het alias van Nicky Romero, wat de zon laat zakken. Maak je klaar voor een uur lang in de booth. Dit is Mono Q.

Monocule in de mix dit uur tijdens de Slam Sunset. You're in for a treat, want iedere track daar heeft hij zelf aan geproduceerd, geremixed of wat dan ook. Hij begon met Lost in the Dust, daarvoor Louis III en Waiting for Me. En dit was samen met Leon, Now I See You. Zometeen zijn de remix van Florence the Machine komt eraan en ook Stargazing, Leo Stannard, hoor je nu in de mix.

Als hebben we de pre-party voor Tomorrowland of voor No Art Closing, is hier al veel dingen binnenkopen via de app van Slam. Of misschien wel de party tijdens het sporten. Check even in via de app van Slam. Dit uur ben je lekker aan het zweven met Monocule. En zometeen stijgen we nog verder op, want je krijgt ook nog Oliver Wijter.

0: Dit uur in de Slam Sunset, het alter ego van Nicky Romero, Monocule. En onze Nicky staat morgen gewoon op de mainstage van Tomorrowland. En Rick, jij bent onderweg naar Boom op dit moment, hè?
1: Ja, onderweg naar mijn beste maat en dan door naar Tomorrowland inderdaad.
0: Ja, hadse flats. Het hele weekend de camping ga je pakken?
1: Hele weekend op de camping inderdaad.
0: Oh, wat lekker zeg, wat lekker zeg. En is er iets waar je het meeste naar uitkijkt dit weekend?
1: Oh, sowieso altijd de mainstage.
0: Dat, ja.
1: Dat is wel een dingetje. Qua DJ's, ja. Sowieso altijd allemaal van buren. Dimitri Vegas met Nico Moreno samen. Dat wordt ook een leuke.
0: En vergeet natuurlijk niet onze eigen Nicky Romero. Monocule hoor je tot 9.

Het is een fijn concept. Samen de zon zien zakken in de zee. Slam Sunset met dit uur Mannekiel. En het leuke is, heel veel sets kan je terugkijken op ons YouTube-kanaal Slam Music. Romy Jansen en dat Rose Ringt. Laura van Dam, Marques maakt allemaal een speciale set in een prachtige setting. Dus ga daar zeker naartoe om nog meer dingen te checken. Geniet nog van de laatste klanken van Mannekiel. Met een track Find You hoorde je net. En dit is samen met What Eva, zijn track Don't Let Go.

0: elke zonsondergang. Sunsets.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Auto-abonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
12: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
11: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
12: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
11: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een bed.
10: patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets. Slam. Jarno van der Wielen. Boost your
2: summer. Onder het motto, zweven is leven. Magische set waarin we lekker gaan opstijgen richting de sterren. Waar je ook bent, dat maakt niet uit. Welkom bij nog een uurtje Slam Sunsets. En de beste klanken voor de zon die aan het ondergaan is, krijg je van deze man, myth, legend. Oliver Wijter, dit uur met de track van Robbie East heeft hij zometeen Incomplete Me. En dit is Adamant en Last Promises.

Zo ontzettend dankbaar dat hij nog ruimte heeft kunnen maken in zijn agenda voor Slam. Om samen de zon te zien zakken in de zee. Loveland Festival deze zomer, R2 Festival, Labyrinth Open Air, Schrothagen, Houdbaar Haarlem, Ruis Invites, Oliver Wijter, een back-to-back met Miss Melera, Comption Alter. Het staat allemaal weer in de agenda van onze grote vriend van Slam en de Zweefkoning. Je hoort tot 10 uur in de booth, Oliver Wijter, hier op Slam.

dat je een heel mooi uitzicht hebt als je kijkt naar buiten en als je deze set op de oortjes hoort. Je hoort er wel vaker 's nachts in het weekend op Slam, maar nu hebben we hem iets naar voren getrokken voor de Slam Sunset. Oliver Wijter hoor je dit uur. Met de track van Mae Salomé hoorde je voorbij komen. Nova. Mae Salomé is zelfs ook al in de Slam Sunset gezeten. Sterker nog, zijn DJ-set kan je binnenkort terugkijken vanaf zondag op het Slam YouTube-kanaal. En de hele line-up voor de komende zomer vind je via slam.nl, want we zijn nog lang niet klaar met de zon zien zakken in de zee. Slam Sunset met Oliver Wijter tot 10 uur vandaag. Op je donderdagavond.

vrijdagavond. Wat lekker dat we hem samen mogen vieren met de Slam Sunsets en Oliver Wijter in de mix. Veel mensen die onderweg zijn nog naar een lekkere rave party, want dat gebeurt ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Heel Nijmegen staat op zijn kop voor de Vierdaagse. Ga je er zelf ook heen? Veel plezier? Of ben je een beetje aan het opwarmen voor een No Art, een Tomorrowland? Wat zijn de plannen? Waar rijden we samen heen? Waar kunnen we samen een pre-partytje vieren? Geef het door via de app van Slam.

De laatste klanken van Oliver Wijter hoor je tot 10 uur in Slam Sunset. Wat lekker dat je erbij bent. Wat fijn dat je goed gaat. En check slam.nl vooral even voor de komende week. Want dan hebben we weer gloednieuwe sunsets. En die wil je horen. Slam.nl.

0: zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
3: Condoom.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
13: Vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: Outlet Ochtrop Duitsland.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: app. In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
0: Elke vrijdag 4.

0: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: die anders doet.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren. En daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Elke vrijdag.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Jamie Jones. State of Mind.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over één rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.

0: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen een lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.